0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstratie begon met een lichtjestocht en verliep lang relatief rustig. Wel werd er tijdens het protest vuurwerk afgestoken. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge, de Joodse school in Amsterdam, en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS, volgens de Amerikaanse pro-Iraanse militie. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En pogingen tot brandstichtingen bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar dezelfde rol in Irak. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Het weer, het is op een enkele bui na droog en het is een graad of 3. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam, en de poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een patrouillevliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. Drie mensen zijn opgepakt. De Amerikaanse acteur John Travolta is op het filmfestival van Cannes verrast met een erepalm voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. De acteur is momenteel op het filmfestival voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Coach. Het weer, op een enkele bui na is het droog. Het is 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor schijnt ook de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen. Dat had volgens hem anders gemoeten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: Bambi bij Kazee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En ook een poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig, op het afsteken van vuurwerk na. Maar rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in. Maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar weer verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is nog niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. De Omgevingsdienst wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om 2 fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
6: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
7: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
8: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
9: Binnenkort ruis op je radio. Klopt! Met de komst van Eimond 36.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de pier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De dag dat de inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. Demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig op het afsteken van vuurwerk na. Om middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. Bijna 60 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijke vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. Een Irakees die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. En ook een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen. Dat hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. Het weer vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
5: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond360.

0: zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
2: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood. Dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet bevestigd door IS. De VS claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Daarnaast voerde het Amerikaanse leger eind vorig jaar luchtaanvallen uit op IS in Nigeria. Zeker 57 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie, waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijk vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. In Brasschaat, net over de grens in België, is een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. 4 andere inzittenden raakten zwaar gewond. Alle inzittenden waren 16 of 17 jaar oud. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Volgens de politie is er mogelijk te hard gereden. In België kan een 17-jarige een voorlopig rijbewijs halen. Hij mag dan alleen met een begeleider rijden en geen passagiers meenemen. Ook mag er in het weekend niet 's nachts worden gereden. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in Amerika. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. En in de middag nog wat zon bij maximaal 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marenlaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Binnenkort ruis op je radio.
3: Klopt.
2: Met de komst van Heijmans 360.

0: zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt, maar ook om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat er nog meer plekken worden ontdekt. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Nederland zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van Amerika. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en voor een messenaanval op Joodse mannen in Londen. Hij zou ook plannen hebben gehad voor aanslagen in Amerika. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een vliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon en dan maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
4: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
6: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de pier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond
0: 360. De ochtendmix.
2: Dit is de zaterdagochtendmix met Marlene Schrijver, Theo Doesburg, Chris Schrijver en Frank Koning.

0: Ja, een heel goedemorgen. Dit is weer een nieuwe uitzending van de Ochtendmix. En we zijn weer blij dat er luisteraars zijn die gaan luisteren. En we zijn weer een keertje lekker met z'n allen.
1: Ja, daar zijn we ook blij mee.
2: Met z'n vijf.
3: Nog twee keer.
0: Ja, nog twee keer.
1: Dus geniet ervan, luisteraars. Ja. Van al dat gekwebbel en wat ze zeggen altijd, de Muppets, toch?
4: Ja, de Muppets. Nou ja, een beetje Muppet, een beetje dit, een beetje dat. Ja,
2: ze veren allemaal omhoog als die microfoon open
0: gaat. Hey, wat hebben jullie eigenlijk trouwens een behouden vaart gehad?
1: Behouden vaart? Je bedoelt met hemelvaart?
0: Ja. Ja.
1: Het was nat. Ja. Ja, ik heb gewerkt.
4: Ja. Ik had wel een toertje.
0: Ja. En jij, Chris, heb je ook een behouden vaart gehad?
3: Ik heet geen Chris.
0: Of Frank, sorry.
1: Hij zit in de spiegeling in het raam.
2: Kijk, ik denk nou, hoe moeten we die?
3: Nou, het is maar goed dat het radio is, anders had het niet zo. Zo is dat. Ja. Nee, ik ben in Berlijn geweest. Ik heb daar met verwondering rondgelopen.
0: Ja,
3: en ik heb ook behouden vaart gehad, want ik ben de Spree, dat is de rivier die door Berlijn loopt, op en neer geweest. Dus,
0: was je met het vliegtuig of?
3: Nee, met de auto.
0: Oh, oké.
3: Ja, we hebben flink. Weet je, we waren met z'n vieren, hè, met vliegtuig met z'n vieren. En dat is vier keer de reisprijs.
0: Ja.
3: Met de trein is ook belachelijk duur.
4: Ja, dat
3: en
4: is heel
3: duur. Met de auto is het gewoon één keer benzine met z'n vieren.
0: Ja, ja, ja.
3: Hoe vervuilend het misschien ook is, maar het is wel. Het was echt een stukje simpeler. Maar goed, de ochtendmix.
2: We gaan beginnen.
3: We beginnen met A Hard Day's Night van de Beatles. En u kunt natuurlijk bellen 085-2020-300. Laten we het nieuwe nummer maar eens eerst noemen.
1: 085-2020-300.
3: Of natuurlijk het oude nummer 0251-254-958.
0: Alles kan.
3: 25, nou, alles.
1: Maar het is toch ook een stukje nostalgie nog af en toe dat oude nummer noemen.
3: Ja, maar goed,
1: het is
3: net zoiets van u kunt ons faxen. Dat bestaat ook niet meer. Goed, Chris zei 1977, 1977 op nummer 5. En dan krijg je dit.

0: flash in de pen.
1: Vlam in de pan.
2: Je zegt het alsof je naar uitkijkt.
0: Ja. Ja, meer vlam in de pan.
1: Ja, het ging over gisteren natuurlijk.
0: Ja. Nou ja, dan kun je...
1: Hemelvaartdag.
0: Ja. Inderdaad.

0: Het nummer Sint Pieter uit 1978 van hun gelijknamige LP. Australische band. Van de producers Harry Venda en General, die lid, waar eerder lid waren van de Easy Beats. En ze hadden ook nog een relatie met AC/DC, geloof ik. Familiair, geloof ik.
1: Maar ja. Ja, George Young was een van die Young broertjes.
0: Ja.
1: Volgens mij was George Young ook degene die in de Easy Beats zat. Maar daar wil ik vanuit.
2: Ja, volgens mij ook, Frank, hoor. Ja.
1: Maar goed, ja. Dat is dan weer muziekcollege deel 1.
3: Ja. En we gaan zo meteen verder met de Hollies. En die hebben een tekst, dat is echt...
1: Nou, de tekst valt wel mee.
4: Een half A4'tje.
3: Maar om het uit te spreken, ja.
4: The day
3: that Curly Billy shot down Crazy Sam McGee.
2: Nou, ik kan er niemand weer aan hem halen.
3: Ja, 1972.
1: Ja. Ik wou er eventjes een... Ja, dit is...
3: Lekker nummer.
1: Ja, lekker nummer. Het is hetzelfde stijl als Long Call Woman.
2: Ja.
1: Dat kwam daarna. Maar dit was een hele goede thuis. Ja. De Hollies.

0: Ja, dat was Cilla Black met It's For You. Ook een nummer trouwens wat opgenomen is door de formatie Three Dog Night toen de tijd. Maar zij heeft toen ook een hele grote hit gehad met You're My World.
1: En we gaan. En ze was protégé van de Beatles, hè?
2: Ja.
0: Ook nog?
1: Ja. Ja.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Ja.
3: Ze stond eerst bij de ene garderobe, bij dat café.
1: Ja, ze stond in de garderobe en op een gegeven moment moest ze dan een keer een liedje zingen. En toen was Paul McCartney, had zoiets van, hey, dat is niet slecht. En die heeft het toen onder zijn vleugels genomen. Ja.
0: Nou, ja.
1: Onder zijn jas. En de rest is nou onder zijn jas, wou ze niet. Maar,
2: vanuit de garderobe.
1: Wel smerige,
3: Maar ze heette eigenlijk Cilla White.
1: Hè? White heette ze.
2: Ja.
1: Oh, Priscilla White.
2: Priscilla White.
3: Priscilla White.
4: Wat is in de naam?
2: You're my world.
3: Ja. Nee, dat was niet.
4: Well, alright.
2: Ja, wel alright.
4: Ja, well, alright.
2: Ja.
4: Goed. Buddy Holly. Maar die gaan we niet draaien. Nee. Ik zie Frank verslik kijken.
1: Nee, en blind Faith ook niet.
4: Nee. In 1958 heeft Buddy Holly geschreven het nummer Well Alright. En Santana dacht, we gooien er een Santana sausje overheen. Dus dan krijg je Well Alright van Santana.
3: Dus dat is mid solo.

0: Douwe Bob.
1: Douwe Bob.
2: Ja. Bob Douwe.
3: Ja. Ja. Ja. Hij was sneller klaar dan we dachten.
1: Ja, het is World is our home. Ja. Dus daar moeten we het mee doen.
0: Verderrie weer, hè. Bah. Schunnige praatjes hier in de studio. We gaan gauw verder.
4: Nee hoor.
0: Ja, ja.
4: Ik luister niet.
5: Het is weer tijd voor een bezoekplaat.
0: Marlene.
4: Ja, twee bellers. John Doesburg wil heel graag het nummer van Queens of the Stone Age horen. En dat heet No One Knows. En met de groeten aan alle luisteraars en ons hier allen in de studio. En zei ik, ja, John Doesburg. En Hans Visser wil graag het nummer Mary Mary van Matchbox horen. Ja.
0: En na die verzoekplaatjes gaan we naar het rondje Hollands. Dus dit keer ietsje later dan normaal. Maar goed, eerst de verzoekplaten.

0: Dit is de ochtendmix met een rondje Hollands.
1: Ja, ik wou zeggen, tot zover de verzoekplaten. Nu het rondje Hollands. Ietsje later dan van ons gewend. En 10 minuten om precies te zijn, maar maakt niet uit. De voornaam van de zangers is Peter. En er zijn er 3. We eindigen straks met Peter Koelewijn. Ja, kom van dat dak af maar een keer. Hè? Iedereen die zegt altijd, ja, die hoor je zo vaak. Nou, je hoort hem eigenlijk nooit. Omdat iedereen denkt dat je hem zo vaak hoort. In het midden zit Peter Blanker, samen met zijn bandje. Toen Laat Mijn Zonnebril Zitten. We kennen natuurlijk allemaal, het is moeilijk bescheiden te blijven. Maar als je deze hoort, dan denk je van, oh ja. We beginnen met Peter Schaap, met Adem, Mijn Adem. Moet je niet uit je mond stinken, maar goed.

0: Die zal wel heel hard gevallen zijn, denk ik zo. Als ik dit zo hoor, dan...
1: Volgens mij is dit de tweede versie. Ze hebben er drie, hè? Er vier eigenlijk met die live versie erbij.
2: Al het glas kapot.
1: Ja, nou ja, dat, ze hebben wel eens verteld hoe ze dat deden.
2: Maar, ja.
1: Ja, iemand die stond dan op een ladder en die gooide iets naar beneden.
2: Okay.
1: Zoiets was het.
3: Het oude servies.
1: Goed, Carl.
2: Ja, we gaan verder met de police. Met Can't Stop Losing You. Uit 1979.

0: Ja, we sluiten dit eerste uur af met Real Love van de Beatles. Waar de stem van John Lennon is ingemixt toen de tijd. Staat ook trouwens op de Anthology-serie van de Beatles.
1: Ja, deel 2 toch? Of deel 1?
0: Ik dacht deel 1. En 2 had je ook weer een nummer.
1: Ja, ja. En 3 niet. Maar dat is uiteindelijk later Now and Then geworden.
0: Ja, klopt.
1: Goed, we gaan eruit met een heel klein stukje
2: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... Die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
3: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dupe, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, Grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want Grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
4: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

gezelliger wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Minouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Minouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij Tjaadmeer, op de grens van Tjaad, Cameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Bij een ongeluk in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Het gebeurde op een weg in Tilburg waar vaak te hard wordt gereden. Eind maart werd er daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen plaatsen. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt, blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt en om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat nog meer plekken worden ontdekt. Een deelnemer van een Grieks tv-programma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest worden geamputeerd. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou zijn overvaren door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonwolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
3: Lubbers wonen en slapen.
4: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
7: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
8: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 3.

al te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check Eimond360.nl.

0: Goeiedag.
1: Welkom terug.
2: Ja, mondjes
3: welkom
2: leeg.
3: Terug in de tweede uur.
1: Ja.
2: Allemaal de mondjes leeg.
1: Ja, ja, we hebben een lekkere taart van jou.
2: Een lekkere taart.
1: Ten name van Chris' verjaardag.
0: Ja.
2: Hij is wel lekker. Heerlijk.
3: Ja, is wel lekker, hè?
2: Heerlijk.
1: Ja, zeker weten. Ja.
2: Ja, van een bekende bakker uit Hemuiden.
0: Ja. Ja. Ja, dat mag niet op de radio.
2: Nee. Begin met een B.
0: Of hij moet het zelf doen.
3: Ja.
1: Dus. En we begonnen met een nummer van Rolling Stones. Een heel oud nummer trouwens. Wat voor mij ook gespeeld.

0: Ja, moet je komen naar de studio in de Spaarnestraat. En dan is er nog één stukje taart. Wie het eerste er is, die krijgt het niet. Want dan heeft Theo het al op.
1: Theo nee, we gaan hem delen buik. Door vijven.
0: Nou, er past nog wel een stukje in.
2: Maar er past nog wel wat in, ja.
0: U kunt nog bellen voor verzoekplaten. 025-1254-958 of 085-2020-300.
3: En Marlene, waar gaan we mee verder?
1: Met een nummer van Status Quo. Het is een nummer uit 1961, maar in een strak gitaarjasje gegoten. The Wanderer van Status Quo uit 84.

0: Sorted.
1: Ja, Peter Sorsted met het nummer Where Do You Go To My Lovely? Uit 1967, meen ik. Het verhaal over een meisje van arme kom af, in een hele literaire setting natuurlijk, dat zich opwerkte als lid van de Europese jetset. Het nummer is trouwens vaak gebruikt in films.
0: Ja.
1: Bij deze. Maar we hebben het hele verhaal aangehoord, geloof ik.
2: Ja. Het was nogal een lang verhaal.
1: Ja, het is een lang verhaal, hè? Ja. Iets langer dan 3 minuten, geloof ik. Maar.
2: Nou, het volgende nummer dat wil ik eigenlijk opdragen aan Richard Koning. Geen familie van Frank.
3: Ja hoor, mijn broer.
2: Ja. Of je neef. Nee.
3: Onechte broer.
2: Richard heb jarenlang voor Radio Beverwijk toen de tijd nog gewerkt. En die had ontzettende leuke praatprogramma's altijd. Wat ik heel vaak beluisterd had. En er was altijd een eindtune. Het was van de Chicago Transit Authority. Dat nummer was getiteld Question 67 or 68. En nu weet ik niet welke vraag het is. 67 of 68. Maar we gaan hem wel draaien, Richard, voor je. Hier is Chicago Transit Authority.

0: Blackjack.
1: Kennen jullie het spel?
2: Ja,
3: ik zeg wel, ik ken het wel, maar ik heb het nog nooit gespeeld.
1: Dus een 21 is het toch?
2: Ja, 21 in het casino.
4: Blackjack.
1: Dus hit me, en dat betekent niet dat je een knal voor je hartstikke schermen, dan krijg je nog een kaart.
3: Oké.
5: With your rhythm stick.
2: Ja. Maar hier ging het om het...
1: Hit me slow en hit me quick.
2: Hier ging het om een bepaald nummer wat je kreeg van een dame die aan de tafel was.
1: Oh ja?
2: Ja.
1: Leg uit.
4: Maar wat voor nummer is dat dan?
2: Het telefoonnummer.
1: Juist, en dan kon je bellen en dan een afspraak
2: maken. Ja, of je kon inzetten.
1: Ja, kon ook.
2: Ja, het ging om de inzet.
1: Zo kennen we dat.
2: Maar het volgende nummer gaat ook over een nummer.
3: Ja, maar dat nummer is volgens mij vergeten. Want dat is de formatie Stilly Den. Die hadden gevraagd aan Ricky of ze dat nummer niet wilden verliezen. Maar of Ricky daar antwoord op gegeven heeft, dat weet ik niet. Maar het is wel getiteld Ricky Don't Lose This Number. Dit is de formatie Stilly Den.

0: uit. Dat was abrupte einde. Leuk toch? Ja, toch?
1: Ja, een Franse plaatje.
0: Een Franse plaatje, Nathalie. Plaatje. Van Gilbert Bécaud.
1: Ja.
0: En hij was trouwens een pianist. Maar Edith Piaf die zei van, joh, ga eens een liedje zingen. En dat heeft hij gedaan. Ja. In 1953.
1: Met desastreuze gevolgen.
0: Oh, echt waar?
1: Nee. Nee, hij heeft een waanzinnige carrière gehad. Tot op hoge leeftijd. Hè? En altijd uitverkochte zalen.
0: Ja. Ja, dus die Edith, die had
1: Charles
0: het goed ingezien.
1: Charles Aznavour en hij.
2: Ja. Ja.
1: Ik vond hem leuker, moet ik zeggen. Gilbert Bécaud.
3: En had je ook Johnny Holiday?
1: Ja, maar dat is een
3: wat. Dat was wat anders, hè?
1: Ja, dat was de Franse Elvis.
4: Ja, inderdaad, zo deed hij zich voor. Ja.
2: Op Netflix was iets moois van Charles Aznavour.
0: Oh,
2: vond ik.
0: Een film?
2: Ja, een film over hem.
1: Ja. Oh. Ja. Armenië komt hij vandaan. Ja. En daar zit natuurlijk nog een enorme wond van een van de oorlog. Dus het was wel een bijzondere man.
2: Ja.
1: Maar goed, Gilbert Bécaud was het net. Met Nathalie. En dan nu een verzoekplaatje.
0: Ja, voor mijn lieve zus Wilma. Wilma, ga maar met lekker dicht bij de boksen zitten. We gaan een nummer voor je draaien. I've been working so hard. Nou ja, dat klopt voor jou ook wel.
1: Too hard.
0: En Southside Johnny. En dan mag jij het aanvullen, Frank.
1: En de Asbury Jukes.
0: Ook die
1: ondersteund door John Bon Jovi. Het is een live-opname. Komt-ie.
0: Gaan we luisteren.

0: Zo, iedereen wakker?
1: Ja, lekker.
2: Ja, we zijn wakker.
0: We zijn wakker. Hebben jullie dat gevoel wel eens dat je te hard gewerkt hebt?
2: Dagelijks.
1: Ja, maar je kan er ook in je hoofd zitten, hè, dat je het gewoon te druk hebt.
0: Ja, nee, maar ik bedoel gewoon...
1: Ja, als ik van mijn werk afkom, dan...
0: Heb je wel zo het idee
1: dan
0: van...
1: Denk ik wel,
0: waar doe ik het allemaal voor?
1: Ja.
3: Maar want ik heb wel zoiets van... Als middag zo rond een uur of vier... Half vier, dat ik eens even zeg tegen Thea van... ik trek me even terug in mijn tuinhut. En dan zet ik een leuke DVD op. Bijvoorbeeld Southside Johnny, wat je net gehoord hebt.
0: Ja.
3: En dan laat mijn energie weer op.
0: Oké, ik dacht dat je dan zei... dan zak ik achterover en dan hoorde ik alleen het eerste.
2: Ja, dan hoorden we niks meer.
3: Dat gebeurt ook wel eens, ja. Ja,
1: ja, boswandeling, dat is ook
0: altijd. En zo blijft een DVD altijd weer nieuw.
3: Ja, inderdaad, ja.
2: Nou, ik had het wel eens in het verleden met conciliatiedienst. Buiten je normale werk moest je ook nog oproepbaar zijn.
1: Ja, om de week, hè?
2: Onderweek.
1: Zou gewoon die s'nachts gebeld worden.
2: Ja, met alle telecom-probleempjes. Maar dat was de dag.
1: Dat was
2: de dag. Ja. En de nacht.
1: Ja, jullie zijn allemaal met pensioen.
2: Ja, dat is een heel goede inkopper. Is,
1: ja, maar, hele goede.
3: Maar alleen, ik zal je vertellen.
1: Ja?
3: Ik heb zo'n beetje 22 jaar bij het Vergoldmuseum gewerkt. Maar nu dat ik een tijdje, tenminste al een paar jaar nu in de AOW zit... lijkt het wel of ik het drukker heb dan normaal.
1: Mm-hmm.
3: Want ik zie dat in het huis weer, wat opgeknapt moet worden. Dat moet schoongemaakt. Dus, want ik voel dat ik het vaak nog drukker heb dan dat ik werk, hoor. Ja.
2: Maar je gaat het ook, moet je zeggen, voor andere dingen komen er in de plaats. Maar je dan, dat is ook nog niet...
3: Ja, inderdaad.
1: Anders zijn je ogen ervoor dicht.
3: Ja, nee, dat deed ik ook wel werk thuis. Als ik 2 dagen vrij was in de week, maar... Nu lijkt het wel of ik meer te doen heb.
0: Misschien een leuk idee voor een nieuw programma. Problemen met pensionado's.
3: Ja, wie weet. Ja.
1: De PV-show.
0: Nou, we hebben al een programma dat heet Ouder. Ouder. Dat is maandag tussen 2 en 3 bij Eimond.
3: Ja,
0: het gaat over de specifieke problemen van mensen die ouder worden.
3: Ja.
0: En waar ze tegenaan lopen.
4: Ja. Mm-hmm. Ga je met pensioen en heb je niks te doen?
0: Kom naar Karel en geef hem een zoen. Chris, wat gaan we doen?
2: Ja, we gaan. We blijven een beetje in de rocksfeer natuurlijk. Golden Earrings met het nummer The Day. Dat was trouwens een tweede single. Nee. En is in Engeland opgenomen.
0: Ja, is niet helemaal waar, hè?
2: Wat?
0: Dat is niet helemaal waar.
2: Wat is niet helemaal?
0: Er is een tweede single geweest die nooit is uitgebracht. Die hebben ze teruggetrokken omdat de titel geen Engels was. Nee, ze hebben een nummer gemaakt. Of tenminste, het eerste dat je Please Go. Vervolgens kreeg je de tweede single. En die heette Not To Find.
1: Dat is geen Engels.
0: Dat is geen Engels. En daar werden ze op attent gemaakt. Ja, en toen hebben ze hem teruggetrokken.
1: Niet te vinden.
0: En als je hem
2: niet te vinden.
0: En
2: niet te meet.
0: Ja, dat is net zoiets als van I Hate You, Welcome.
2: Ja, maar dit is de tweede opname die in Engeland gedaan is.
0: Ja, precies, dat wel. Ja, het is wel de...
2: Daar gaat het...
0: Hij was alleen
2: in Nederland.
0: Nee, niet
1: schouderklopjes gehad.
2: Ja. Nee. Maar ik bedoelde mee van... ze hadden al een nummer in Nederland opgenomen... maar dat was blijkbaar niet goed.
0: Ik heb ooit eens met Rudy Bennett en Frans Krassenburg daarover gesproken. Frans Krassenburg was toen de zanger, hè?
3: Klopt.
0: En die zeiden ook, de opnamekwaliteit van de studio's in Engeland... was zoveel beter dan in Nederland.
2: Ja.
0: En heel veel van die Nederlandse bandjes in de begin jaren 60... Dat klinkt een beetje amateuristisch, een beetje blikkerig.
3: Ja.
0: En die Engelse studio's die konden dat veel mooier en veel professioneler laten klinken.
3: Maar hadden ze toen die tijd ook niet dat nummer Baby If You Leave Me?
0: Ja.
3: Was dat niet de eerste single?
0: Nee, de eerste single was Please Go.
3: Ja, weet zeker. Ja.
0: Ja. Ik zal het nog even opzoeken voor de zekerheid. Ja. Maar de eerste single was Please Go.
3: Ja, oké. Ja, die ken ik ook, hoor. Dus,
0: En met die Parlando in het midden. En toen kwam Not To Find. Maar die is teruggetrokken. Er zijn er geloof ik 100 van ontsnapt.
2: Ja.
0: En als je er eentje hebt, dan heb je een plaatje van ongeveer 1.000 euro in je hand.
3: Oh, zo.
0: Ja.
2: Voor collectors.
0: Eigenlijk. Ja, dat is echt een hele zeldzame.
1: Hij staat niet op Spotify.
2: Ja, dit is het in Europa. Was een tweede hit trouwens.
0: Ik kan hem wel even opzoeken hoe die klinkt.
1: Tom draaien. Ja, Not To Find.
0: Dat is goed, maar we gaan eerst dan even...
4: Misschien is je wel te vinden.
0: Eerst maar even That Day.
2: Ja,
0: Karel.
2: Ja.
1: goed.
0: Zullen we dat doen?
4: Ja, 1366.
0: Oké, dan gaan we het even omdraaien. Carol, dan beginnen we met het nummer wat jij hebt uitgezocht.
4: Ja.
0: En dan daarna komt of Bad Dave and the Golden Earrings of Not to Find.
4: Ja, en dit is van Phil Collins, In the Air Tonight.
1: Met een mooie drumsolo.

0: Ja, een bakherrie noemen we dit, jongens. Hè?
1: Verrassend.
0: Ja, not to find. Het is ook niet te vinden, bijna.
2: Nee. Behalve
3: dat zijn mijn grapjes, Frank.
0: Ja, precies. Karel, jij mag afsluiten.
2: En met wie gaan we dat doen?
0: Nou.
2: Met Esther en Abi Overim.
0: Ja.
2: Ja, dat was het eerste singeltje wat ik ging kopen.
0: Ja, je had er nog een verhaaltje bij.
2: Ja, ja, dat ik het bij mijn oma hoorde op de draadradio. En toen dacht ik, nou, dat wil ik zo graag hebben, dat nummer. Dus ik ren naar de platenzaak. Nou, en toen werd ik in zo'n phoneboot gestopt om het te beluisteren. Want die man vond het maar drie keer niks. Nou, en toen heb ik het gekocht en ik heb er echt ontzettend van genoten. Ik heb hem nog steeds, ja. En het heet Cinderella Rockefeller.
0: Goed, we gaan daarmee besluiten. Iedereen een fijn weekend.
4: Ja,
0: en
4: blijf
0: bij ons voor Broodje Hans. En wat ons betreft graag tot
5: volgende week.
4: Bye bye.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een winkelcentrum in Leidschendam is vanochtend gedeeltelijk ontruimd door de politie. Er was een run ontstaan op een speciaal horloge. Een paar honderd mensen waren naar de horlogewinkel van het Zwitserse Swatch gekomen. De politie kreeg midden in de nacht al een eerste melding van de ruzie. Toen de deuren van het overdekte winkelcentrum opengingen, werd het onrustig en besloot de politie in te grijpen. De horlogewinkel blijft de rest van de dag dicht. Bij een ongeluk op de ringbaan in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Op de ringbaan in Tilburg wordt vaker te hard gereden. Eind maart werd daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen neerzetten. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging IS gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van het West-Afrikaanse tak van IS. Een deelnemer van een Grieks televisieprogramma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest geamputeerd worden. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou overvaren zijn door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het Griekse tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonnige periode en buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud bij ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien wat vaker zon en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toonbeentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toonbeentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
4: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
6: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: Veronica Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
2: Eindeloos Eimond.
3: Het is 12 uur.
4: Aha.
5: En het is weer tijd voor...
6: Oh lord.
5: Twee uur lang Broodje Hans.
6: Oh great.

0: daar zijn wij eigenlijk helemaal niet bij. En dat is wel heel erg jammer. Of anders ook weer niet jammer. Daar gaan we het misschien straks nog wel even over hebben. Voor ons Nederland gaat het Songfestival niet door. Het wordt wel door de NOS uitgezonden. En wij pakken natuurlijk 2 uur lang allemaal de leukste, de mooiste, de vervelendste, de slechtste Songfestivalnummers die we ooit hebben gehoord, Tim.
1: Ja, zo is dat. En het is een behoorlijke mix, hoor. Het is helemaal die vervelende, weet je wel. Er zitten nummers bij die zijn tenen krommend. Ik heb deze erin gezet, die net zei, JJ. Ja. Hoe is het land? De winnaar van vorig jaar, 2025. Ja, ik dacht, hij moet toch wel gedraaid worden. Als winnaar van vorig jaar, daar moeten we mee openen. Maar ik vind het een lastig nummer.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dat is het nummer wat we net draaiden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ze was samen met Zweden en Frankrijk, was Bezetlof de getoodverfde favoriet om te winnen.
0: Ja, dat dacht ik.
1: Inzending van Oostenrijk. Nou ja, en ze heeft het, de favoriete rol waargemaakt. Dat is ook knap, hè, tijdens het Songfestival.
0: Ja, dat je favoriete song, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hoe vaak is het niet dat er iemand, dat ze zeggen van, je bent de favoriet. Je gaat kansloos bovenaan, weet je wel, bij de bookies. En dan wordt het niet. Nou ja, zo. Bij, nou ja. Dus Oostenrijk was dat het geval. En die won nog. Dat is knap.
0: Ja, nou ja, wij waren in Nederland natuurlijk in 2024 heel erg enthousiast over Europapa.
1: Ja, nog steeds.
0: Volgens mij zit hij in het tweede uur, klopt dat?
1: Ja, dat
0: ja,
1: kan.
0: Ook. Ja. Nou, dat is wel leuk.
1: Ik weet de playlist niet helemaal uit mijn hoofd.
0: Nee, ik gelukkig ook niet. Maar, hoe heet het, wat wil ik daarover zeggen? Niet dat het nou de gedoodverfde winnaar was, maar ik denk dat hij wel heel erg hoog had kunnen eindigen.
1: Ja.
0: En dan is het wel heel erg lullig dat je als artiest zo uit een songfestival gekiept wordt en als oud vuil aan de kant gezet wordt.
1: Ja, nou ja,
0: horen
1: weet
0: wij,
1: je.
0: Nou goed, daar gaan we het straks al over. Ik wilde zeggen, horen wij nog wel eens wat over.
1: Zo. Hij staat gewoon op Coachella, een van de grootste festivals ter wereld. Daar heeft hij gewoon een paar keer opgetreden. Hij is een wereldtour. België is hij voor
0: het. Hij is in België.
1: Nee, ja, in België is hij. Zit hij op de stoel, hè, bij The Voice ook.
0: Oh.
1: Dus gaat keihard gaat hij.
0: Okay.
1: Nou, we gaan door met de muziek 2022. Ja. Hij wordt ook een beetje vergeleken met mijn broer, want daar lijkt hij een beetje op. Maar dan met langer haar. Het is Sam Ryder met Spaceman.

ABBA en Waterloo. En dit was natuurlijk de Engelse inzending van het Zweedse popgroep ABBA voor het Eurovisie Song Festival van 1974. En daar wonnen ze mee en daar werden ze wereldberoemd mee. Allemaal LP's, singles uitgebracht. En jeetje, wat was het allemaal een succes met het ABBA.

0: Eurovisie Songfestival plaat is uniek. Een amazing plaat. Er zitten genoeg meezingers bij. Die, genoeg liedjes die je mee kan zingen.
1: Ja,
0: de muziekredactiekeuze. Ja, de favoriete muziekredactie heeft er heel veel. Johnny Logan bijvoorbeeld.
1: Oh.
0: Maar we gaan wel gewoon even smokkelen met de nieuwsplaat. Want ja, dat gaat wel gewoon door. We gaan naar 1929. Want de eerste Oscar-uitreiking vindt dan plaats. 1940, de Duitse bezetters die voeren de Midden-Europese tijd en de zomertijd in Nederland in. In plaats van de tot dan toe gebruikelijke Amsterdamse tijd.
1: Hebben we die ook gehad?
0: De klok wordt 1 uur en 40 minuten vooruitgezet. Wij liepen 40 minuten voor, maar 20 minuten achter de andere tijdgrens. Wij zijn naar Raaland. 1944, Sinti en Roma in Auschwitz-Birkenau... die komen in opstand tegen de dreigende massamoord door vergassing.
1: Ja.
0: 1966, het is maar 22 jaar daarna, het is gekkigheid. De Beach Boys die brengen het album Pet Sounds uit... en Bob Dylan brengt Blonde on Blonde uit. Het is maar 22 jaar na de opstand in Auschwitz.
1: Ja. Dat
0: is op zich ook raar als je erover nadenkt.
1: Ja.
0: 2006, de introductie van de MacBook. Een van de best verkopende laptopcomputers van Apple. 2025, de allerlaatste aflevering van Eigen Huis en Tuin vindt plaats op tv. En dan gaan we naar mensen die geboren zijn. Het is een heel rijtje. We gaan naar 1919. Eerst geboren Liberace. Amerikaanse pianist en ontwerper van alles
1: gaan
0: en nog
1: dat,
0: wat.
1: Gaan we dat draaien?
0: Nee, wat we gaan draaien is de allerlaatste in deze rij.
1: Je houdt de
0: spanning van de overledene. Jazeker. 1943 is geboren Wietke van Doort. Actrice en zangeres, overleden 2024. 1953, 007 himself, Pierce Brosnan. Ja, een van de 007's, hè?
1: Ja, die zijn er vele geweest. Ja, en ook vele versies gezongen.
0: 1956 is geboren Loretta Schrijver. Vorig jaar helaas overleden. Dat is natuurlijk ook wel een icoon, hè? Was dat op de
1: tv? Ja.

0: 1966 is geboren Janet Jackson, Amerikaanse zangeres. 1984 is de Nederlandse zanger en de helft van Nicky Simon. Simon Keizer gehoord. Dat is toch leuk, hè? Dat is toch wel leuk. Ja, dat is de helft. Precies de helft. Precies de helft. En er is één iemand overleden die we er even uit hebben gevist. Eigenlijk veel te jong, 64-jarige leeftijd. 1990 is dat gebeurd. Sammy Davis Jr. ons.
1: En gaat die het worden?
0: Dat wordt onze nieuwsplaat voor vandaag.
1: Die heeft in 1934 meegedaan aan het Songfestival?
0: Nee, die heeft niet meegedaan aan het Songfestival. Want dat is een Amerikaan. Geen worldwide.
1: Nee.
0: Maar goed.
1: Dat zou Trump wel willen.
0: Er is een heel lijstje wat we kunnen draaien. Beretta's Team is natuurlijk een van de voorhand liggende platen. Ja. Dat gaan we niet doen. We gaan

0: met Snap.
1: Heel hoog eindigde Rosalind niet met Snap tijdens het Songfestival, maar het werd wel een wereldhit. Ongelooflijk. 20ste plekken in weet ik veel waar. Het als 20ste plek tijdens het Songfestival en de top 10 plekken wereldwijd. Met Snap 2022 was dit Rosalind.
2: Hey Tim, het Songfestival, het Eurovisie Songfestival is een grootschalig live televisie-evenement dat sinds 1956 ieder jaar op televisie verschijnt. De eerste editie van het internationale talentenjachtprogramma werd op 4 miljoen toestellen bekeken en in 7 landen deden de kandidaten mee. Bij de editie van 2022 waren het maar liefst 183 miljoen kijkers en 40 deelnemende landen. Hoe is het Songfestival nou eigenlijk zo groot en zo populair geworden? Nou, even heel kort. Daarna gaan we nog een beetje over het Songfestival doen. Na de Tweede Wereldoorlog nam de populariteit van het televisietoestel sterk toe. In 1950 werd de European Broadcasting Union, de EBU, gevormd. En dat was een samenwerking van 23 Europese televisiemaatschappijen. Tijdens een EBU-vergadering in Monaco in 1984 kwam de voorzitter met het idee om een internationale talentenjachtprogramma te organiseren. Dit grootschalige televisie-evenement zou voor elk land gepresenteerd worden met de daardoor bekende commentatoren. De Grand Prix Eurovision de la Chanson Européenne zou een prestigieuze technologisch experiment worden. Omdat satelliettelevisie nog niet bestond, verliepen de uitzendingen door middel van radiogolven.
1: Oh, dat meen je niet.
2: Ja.
1: Zat Cornel Maas er ook al vanaf 1954?
2: Ja, die heeft inmiddels ook de leeftijd. Ja, ja. Nee, Willem Duis heeft het volgens mij ook al gedaan.
1: Echt waar?
2: Willem O. Duis heeft hij ook al. Ja, dat klopt. Het is zo leuk. Jij kijkt precies door...
1: Maar ik ken alleen maar de versies met Cornel Maas. Ik heb verder geen idee wie er nog meer allemaal presentatoren zijn geweest.
2: Misschien...
1: Nou, Jan Smit.
2: Ja.
1: Sander Lantinga. Maar ja, verder geen idee.
2: Nee, maar die stond op het podium samen met Dingetje. Niet.
1: Alleen Jan Smit stond op het podium met Dingetje.
2: Ik zag gisteren iets van een promo. En daar zag ik ze met z'n vier het podium opkomen lopen. Dat was volgens mij de uitzending in Nederland. Niet zo lang geleden.
1: Oh, dat bedoel je? Ja. In Ahoy?
2: Ja.
1: Ja, nee. Dat
2: bedoel je. Ja, oké. Okay. Ja. Gelukkig.
1: Nee, maar ik bedoelde...
2: Ik
1: bedoelde gewoon het presenteren op tv.
2: Ja, zo. Het radio- of televisiecommentaar.
1: Dat, ja.
2: Ja, oké. Okay. Goed.
1: Goed, maakt niet uit, anders gek feit.
2: Nou, het is wel belangrijk.
1: Ja?
2: Toch?
1: Ja, weet je wat ook belangrijk is?
2: Nou?
1: De muziek.
2: Oh ja.
1: Uit 2005 is dit Helena Paparizou met My Number One.

broodje smiksmaksmurrie, dat haal je gewoon bij de snackbar. Broodje kroket trek je uit de muur. Maar een broodje Hans komt zomaar uit je speakers. Gratis.

0: Oh la la, het is nu tijd voor een mooie Franse plaatje.
1: Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi, à vos amours, à vos amis. Parlez-leur

0: natuurlijk een Franse plaat, Hans, vandaag. Dat kan niet anders.
1: Mooi, mooi.
0: Barbara Pravi uit 2021. En wat was ze goed. En het is nog steeds echt een waanzinnig nummer, vind je niet?
1: Ja, absoluut. En ik denk dat wij daar ook wel een paar keer gedraaid hebben in de afgelopen jaren.
0: Dat zeker.
1: Tijdens Broodje Hans. Want dat zeker. Dat vergelijkt ze ook eigenlijk.
0: Ze haalden de tweede plek, hè?
1: Ja, en dat was op het Eurovisie Songfestival 2021 in Rotterdam.
0: Rotterdam.
1: Rotterdam.
0: Rotterdam. Maar, en daarvoor?
1: Ja?
0: En daarvoor hoorde je uit 2022 De Diepte door Stien den Hollander, geschreven door Stien den Hollander en Arno Krapman, gepresenteerd door die Krapman. En op 7 december 2021 werd bekendgemaakt dat Stien Nederland zou vertegenwoordigen op het Songfestival.
1: Ja.
0: En het nummer werd op 3 maart, dus dat was 3 maanden hebben ze tijd gehad om eraan te werken, voor het eerst ten gehore gebracht in Tuschinski, Amsterdam. Er zijn slechtere plekken om je nummer ter wereld te brengen. Ja. De zangeres die noemde het nummer een ode aan het verdriet en de herinneringen die mensen met zich meedragen. 11e werd ze.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Toch, als je in het Nederlands zingt, wordt dat toch...
1: Ja,
0: het
1: is natuurlijk altijd de eeuwige discussie. Wat moeten we nou wel in het Nederlands gaan zingen? Scoren we daar nou wel punten mee? Ja,
0: ja.
1: Ik weet het niet. Er zijn ook een heleboel mensen die gereeds naar teksten luisteren. Laat staan of het nou in het Chinees of in het Engels is.
0: Ja.
1: En als je dan naar Nederlands luistert, dan maakt het eigenlijk ook niet zo gek veel uit. Dus dan gaat het een beetje om de klankkleur, het gevoel, de melodie.
0: T-Chin heeft ook gewonnen met een Nederlands nummer.
1: Nou was dat wel een hele tijd geleden, hè?
0: Ja.
1: Ja, oké. Okay. Maar, ja.
0: Maar moest je vroeger niet in je eigen taal
1: zingen? Ja, vroeger moest je in je eigen taal.
0: Vroeger, je eigen.
1: Kan ik dat toch ergens vinden? Dat ga ik dat straks wel even vertellen.
0: Vast wel, dat kan je vast wel ergens vinden. Ja?
1: We hebben het straks ook nog over de disqualificaties.
0: Oh, ook nog!
1: En landen die zich terugtrokken.
0: Ach, ook
1: ja,
0: nog.
1: Nou.
0: Ja, er is een hoop gedoe, hè, dit jaar.
1: Ja, en weet jij, we hadden het net over ABBA, hè, in 74.
0: Ja.
1: Hoeveel punten kregen zij van Engeland?
0: Nou, als je me zo aankijkt, zal het er niet heel veel zijn.
1: Nou, zie je mijn bril goed?
0: 8.
1: 0, 0.
0: 0, 0?
1: 0,
0: 0. 0
1: punten voor ABBA in 1974. Ik heb altijd gezegd dat die Engelsen helemaal niet weten wat muziek is.
0: Nee, die hoorden het nummer en die dachten ABBA.
1: Ja, schrik allemaal. ABBA, die gaat winnen.
0: Gelukkig hebben wij, Cilia Romli, hemel en aarde, weer zo'n Nederlands pareltje wat wij gestuurd hebben naar het Songfestival. En je hoort hem hier, Broodje Hans, IJmond 360.

0: Denk je aan het Songfestival, denk je toch echt aan zo'n nummer, hè? Espresso Macchiato, Tommy Cash uit Estland.
1: Ja, en dan Espresso Macchiato denk ik niet aan IJsland. Dat snap ik dan ook weer niet.
0: Nee, het werd ook gehaat door de Italianen. Ze vonden het beledigend vanwege de vele stereotypen en clichés voor hun cultuur wat in het nummer zit. Ja. Maar het is toch ook zo, dames en heren.
1: Weet je hoe die geëindigd is?
0: Derde. Hij was zo populair met zijn, met zijn persoontje, zijn character Tommy Cash.
1: Oh.
0: Het nummer is catchy en het werd daarna ook nog in vele landen gedraaid en belandde gewoon in de top 40, omdat het zo'n leuk nummer is. En ook stiekem om die Italianen natuurlijk te pesten. Hè? Dat is wel logisch.
1: Dat is ook wel weer zo. We hadden het net even over de Nederlandse taal, hè?
0: Ja.
1: Even heel kort, ik kwam het weetje gewoon even voorbij.
0: Ja.
1: Noorwegen die had in 1995 een nummer, Noctude.
0: Noctude? Ja.
1: Ik spreek geen Neurse, maar het zou net zo gewoon Noctine kunnen zijn. En dat liedje, dat telde slechts 24 woorden.
0: 24?
1: Ja, en in het Neurs lijken ze ook allemaal nog op elkaar. Dus dan denk ik, ja, hoe kun je nou ook winnen? Nou,
0: 24?
1: 24 woorden.
0: Ja, ja. Nou, er zijn natuurlijk popnummers die hebben minder.
1: Hij kwam even goed in de aftiteling als tekstschrijver.
0: Daarvoor. Ja, natuurlijk.
1: Ja.
0: Daar heeft hij natuurlijk lang over nagedacht. Schrijfsessies, dames en heren, aan besteed.
1: Ja, denk ik ook. Ja,
0: om deze 24 woorden op papier te krijgen.
1: Hé, hey, maar we hadden het over een Est die het over Italië had.
0: Ja.
1: Blijven we een beetje in de buurt van Italië?
0: We blijven wel een beetje in de buurt van Italië. En
1: ja?
0: Ook in de buurt van het jaar 25. We gaan het jaar ervoor, naar 24.
1: Ja.
0: Want Nemo uit Zwitserland, die bracht toen het nummer De Code uit.
1: Oh?
0: Ja. Ik moet even kijken, want door...
1: Ja?
0: Eigenlijk uren nadat het nummer werd uitgebracht, dat was het, want ik weet dat er iets aan de hand was, werd het nummer al op de 10e plaats geplaatst. En op de eerste set weddenschappen werd het al meteen heel hoog gezet in de lijsten.
1: Oh.
0: Dus na een paar uur dacht men al...
1: Dat het nummer zou gaan winnen.
0: Ja.
1: Oh.
0: En nou weet ik even niet of het gewonnen is door Zwitserland. Volgens mij wel namelijk.
1: Ja.
0: Niemand met de code. Ik moet even ook weer terugluisteren. Want ik ben eigenlijk heel slecht in de Songfestival nummers. Tot ik ze hoor en dan denk ik... Ah,
1: ja. Voorheen hadden we ook Bartje en Anneloes.
0: Ja, dan hadden we...
1: En Anneloes hadden we eigenlijk uitgenodigd om samen met Wouter af en toe ook wat te spelen. Nou, de studio is nog niet klaar. Daar zijn we nog niet voor toegerust.
0: Nee, we zijn nog niet klaar daarvoor.
1: Nee, ja, dus dat is jammer. Maar Bartje heeft ook niks van zich laten horen. En dan denk ik, dat is toch een beetje het instituut van onze zomerfestival.
0: Ja, misschien dacht hij, geen live muziek, dan kom ik niet.
1: Oh, dus ja, dat zou kunnen. Nou, dan moeten we volgend jaar.
0: Ik snap hem wel.
1: Ja?
0: Ja.
1: Maar dan moeten we misschien ook wel volgend jaar het wat groter aanpakken. En dan halen we het orkest van Tony van Hoof halen we gewoon binnen hier.
0: Wie is Tony van Hoof?
1: Dat is de waar vroeger nog het orkest in de orkestbak zat.
0: In de orkestbak.
1: Daar stond hij in Nederland, of met de Nederlandse inzending, stond hij te dirigeren met zo'n stok in zijn handen.

0: eigenlijk is dit nummer, Tim, al geschreven in 1974. En dan hebben we het natuurlijk over Save Your Kisses For Me. Want in een schrijverssessie van The Brotherhood of Man in 1974... werd het eerste krabbeltje werd een beetje bijgewerkt. En daar kwam eigenlijk een beetje deze competitie uit.
1: Ja.
0: En toen was er een album en dat album heette Love and Kisses. En toen dachten ze, weet je wat, die gaan die naam ook aanpakken en dan maken we Save Your Kisses For Me. En toen kwam ook het idee, zullen we dan ook nog eens mee gaan doen aan het Eurovisie Songfestival. Nou, en dan ben je Engelsman en dan denk je, kom, dat kunnen we best eens winnen. En dat is ook gelukt.
2: Toch? Toen konden ze dat nog, ja? Toen deden ze nog redelijk mee. Maar nu is het een van de slechtste...
0: drama.
2: Ze krijgen steeds 0 punten. Ja, ja. Omdat ze natuurlijk uit de EU gingen, hè, natuurlijk.
0: Ja, het is ook een beetje...
2: Nou,
0: ja,
2: schuld.
0: Ja, je bent eruit of je
2: maar
0: bent
2: maar sowieso, die Big Five vind ik niet heel denderend. We hebben het barbaren.
3: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: van de visafslag in de Eimond.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames- en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marenlaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's zoals Top Op, Klokhuis en Koffietijd. Ook was hij lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Westerwiel had hartproblemen, maar is volgens RTL onverwachts overleden in zijn slaap. Hij zou vandaag jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Verschillende horlogeswinkels van Swatch blijven vandaag dicht vanwege onrust rond een speciaal horloge. In Leidschendam waren een paar honderd mensen naar de winkel gekomen. De politie moest ingrijpen en een deel van het winkelcentrum werd ontruimd. Ook in Amsterdam en Utrecht stonden honderden mensen voor de deur en de winkels zijn dichtgebleven. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij het Tjaadmeer op de grens van Tjaad, Cameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Nederland geeft 2 eeuwenoude objecten terug aan India. Het gaat om de zogeheten Chola-platen, metalen ringen met daaraan koperen platen. Op die platen staan historische teksten over een dynastie. Ze komen uit de 11e eeuw. Honderden jaren geleden kwamen ze in Nederland terecht, uiteindelijk bij de Universiteit van Leiden. Morgen worden ze formeel overgedragen aan India. Het weer, zonnige periode met buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag vaker zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
6: Lubbers wonen en slapen.
7: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
8: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
9: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
10: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
2: Eindeloos Eimond.
3: Lekker genieten van jouw muziek. Jouw muziek. En die hoor je hier altijd weer bij Tim en Hans. Broodje.

0: voor de luisteraars en kijkers misschien ook wel, maar niet, nog niet naar de Visual Radio hier in de studio. Aflevering 435, 16 mei 2026. En ja, voor de luisteraars in Beverwijk, hebben jullie het dak zien vliegen? Breng het dan graag even terug, want het dak ging er hier af met misschien op Tim's keuze van Måneskin.
1: Nou, gewoon even lekker beuken. Ja, gewoon nou, even de tweede uur erin knallen. Ja. De winnaar van 2021 in Nederland, 25 punten voor op de nummer 2, Barbara Pravi. Het is Måneskin. Ja. Een heerlijke plaat is dit wel eigenlijk.
0: En dat nummer, hè, City e Bueno.
1: Ja.
0: Het is te mooi, hè, maar in Italiaans, dat swingt niet echt helemaal. Maar het is eigenlijk het Italiaans, als je het gaat vertalen, zwijgen en gedraag je.
1: Zwijgen en gedraag je.
0: Ja.
1: Ja.
0: En 2021 pakte zij gewoon heel snel... gewoon de titel. Het was duidelijk, maar...
1: Zouden we een beetje controversie, wat ik nu misschien zeg... Is dat niet gewoon het thema van dit jaar? Zwijg en gedraag je. Israël heeft al een reprimand gekregen, Zweden ook.
0: Ja.
1: Ja, politieke... het is natuurlijk een puinhoop in de wereld. En zulke platforms waar men nu opkomt... is het natuurlijk wel ideaal om dingen te gaan roepen en te gaan schreeuwen. En men probeert het tegen te houden. Maar ik denk ook hoe meer het gaat tegenhouden... hoe meer je mensen gaat de verkeerde kant op duwt.
0: Ja, er zijn natuurlijk verwachtingen dat de landen die dit jaar niet meedoen... dan zit ik even te denken welke het dan precies zijn. Maar dat maakt niet zo gek veel uit. Ik weet niet of jij ze kunt opzoomen.
1: Nee, volgens mij heb ik het ergens genoteerd.
0: Oké, nou goed. Maar ze hopen dat die volgend jaar weer terugkomen. Maar als ik dan afgelopen week lees dat Israël, en daar is een heleboel gedoe om geweest, nu alweer toch bezig is geweest om het publiek te beïnvloeden. En dan denk ik, jongens, het houdt ook niet op. Dan krijg je een standje, dan mag je, ondanks wat je doet, daar ga ik verder niet op in, mag je even goed meedoen. Landen haken af, omdat jullie wel mee willen doen. En dan denk ik, gedraag je toch eens.
1: Ja.
0: En ja, dat is Rusland in de eerste, dat vind ik niet zo heel erg gek. Want dat begon al eerder, hè? Dat begon al een keer eerder.
1: Ja, dat is een tijd geleden. Hè?
0: Ja. Maar nu dus weer. Maar het was al eerder toen ze de Krim overvielen. Ja, nou ja, goed. Gezelligheid voorop.
1: Gezelligheid voorop. We gaan naar Griekenland. De Griekse zangeres Elina Fourera met het nummer Fuego. En dat zong ze voor het land Cyprus in 2018.

0: dit gedaan?
1: Dit,
0: waar komt het vandaan?
1: Dit komt uit Groot-Brittannië.
0: En je zat mee te zingen?
1: Ja, maar dat is...
0: Wat zong je dan? Iets met ochtendgymnastiek?
1: Dit zit ergens diep in mijn hersens vastgeklampt. Ik weet niet waar het zit.
0: Ochtendgymnastiek.
1: Ochtendgymnastiek. Ja. Nee, het is niet heel... Wat is het? Nederland in beweging? Of lekker wakker worden met je stoel in je klauwen en passies? Nee, dat is het niet. Oh. Het is Telekids.
0: Meen je?
1: Vlak voordat ik naar voetbal ging, hè, zaterdagochtend...
0: Ja?
1: Vroeg keek ik al naar Telekids.
0: Oh?
1: Irene Moors, Carlo Bossard.
0: Ja?
1: Telekids, RTL 4. Je kent het wel?
0: Ja, ik ken het wel.
1: Ja. De scholen trainen mee tegen elkaar, de spelletjes en zo. En mijn school heeft ook een paar keer meegedaan.
0: Ja?
1: Ja, dat was waanzinnig. Een opgenomen video.
0: Zijn er ook beelden van jou dan met OEA ochtendgymnastiek? Heb jij dat
1: in de woonkamer?
0: Heb jij dat bij Telekids gezongen?
1: Nee.
0: Omdat je zegt, onze school is er ook een paar keer geweest?
1: Ja, maar onze school heeft meerdere klassen en meerdere studenten dan alleen Tim.
0: Oké.
1: Okay. Kijk, ik weet dat ik natuurlijk wel een van de leukste studenten natuurlijk ben. Dat snap ik.
0: Nou ja, qua tijdspanne klopt het ook wel. Want dit nummer kwam uit 1996.
1: Ja.
0: Ja, toen keek jij de hele kids.
1: Dat, toen keek ik de hele kids, jazeker. Oh, wacht, ik schaam me er niet voor.
0: We krijgen telefoon, zie ik. Ja, pak hem er even bij. Telefoon uit Assen Delft.
1: Hallo? Hallo? Nog een keer zingen?
0: Ja? Nee. Ja!
1: Nee.
0: Ja, ik vind het leuk.
1: Zoekplaatje.
0: Ja.
1: Geen zoekvisten.
0: Nee. Os. Oké. Assen Delft. Doe ze point. Doe ze point. Assen Delft.
1: Een verzoekplaatje.
0: Ja. Oh, een beetje Nederlandstalige muziek?
1: Nee, The Bodyguard.
0: Oh.
1: Whitney Houston. Kun jij zo lekker meezingen?
0: Oh, heerlijk.

Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je geluisterd.

0: Kloot met Cella 4, de inzending van 2025. En daarvoor hoorde je het nummer Joost met Europapa, onze inzending dat jaar daarvoor, 2024. En helaas door disqualificatie niet meegedaan in de finale. En wat hadden we dat graag willen zien? Wat had hij hoog kunnen eindigen? En dan pak ik meteen even het woordje disqualificatie, Hans.
1: Oh, ja, nou...
0: Want jij hebt even iets daarover.
1: We zijn er een beetje ingedoken. Ja. Terugtrekkingen uit het evenement of disqualificaties zijn eigenlijk heel zeldzaam.
0: Oh.
1: Maar kwamen af en toe voor vanwege verschillende redenen. Zoals schendingen van de regels, financiële problemen of politieke spanningen. Een voorbeeld van het laatste. En dat deed zich voor tijdens het Eurovisie Songfestival 2017... toen Rusland werd gedisqualificeerd vanwege een geschil met de Oekraïense autoriteiten. De Russische deelnemster Julia Samalova werd de toegang tot Oekraïne geweigerd vanwege eerdere optredens in de Krim, die in 2014 door Rusland was geannexeerd. Dat lag niet helemaal lekker. Dit leidde tot een onoplosbare situatie tussen de twee landen en resulteerde in de disqualificatie van Rusland voor dat jaar. In 2022 werd Rusland weer een keer gedisqualificeerd vanwege de oorlog tegen Oekraïne die dat land begonnen was. In een reactie daarop trok Rusland haar lidmaatschap van de EBU in en waardoor het land daarna ook niet meer mee mocht doen. In 2021 werd Belarus toch uitgesloten omdat het niet te politiek geladen was. En niet veel later werd de Belarusische omroep uit de EBU gezet.
0: Man, wat een toestand.
1: Ja, dus ja, het is een beetje raar. En de EBU, het was natuurlijk ook al bij... Je had het net over Joost en Europapa, ook een beetje vreemd. Want er was toen een of ander akkefietje op het podium... waar Joost zich... Nou, waren de eerste berichten een beetje... Nou, niet netjes gedragen heeft. Er is later nog een zakenonderzoek van geweest... En daar is eigenlijk niks uitgekomen.
0: Nee, hè?
1: Nee, en dat... Ik weet het niet. Er zit wel vaker iets onder het kleedje bij de deur, maar...
0: Het stinkt.
1: Het stinkt.
0: Het stinkt.
1: Ja.
0: We gaan naar Lorraine. Ze heeft twee keer gewonnen met Euphoria.
1: Oh.
0: En daarna ook nog een keertje met dit waanzinnige nummer, Tattoo.

0: Just Another Year is het nummer van de eerste zanger Johnny Logan uit 1980. Het nummer werd geschreven en gecomponeerd door de eveneens Ierse tekstschrijver Shay Healy. Maar dat gebeurde alweer veel eerder in 1976. Op het Songfestival, waar hij beschouwd werd als een van de favorieten, was Logan al 17e van de 19 deelnemers aan de beurt. Hij bracht zijn lied zittend op een kruk en viel mede op vanwege zijn jongensachtige uiterlijk. Nou, dat heb jij ook nog steeds, Tim, eigenlijk, moet ik zeggen.
1: Ja, ja, zeker.
0: Ja, ik snap nog steeds niet dat jij nog niet gevraagd wordt door Talpa's of de 538. Oh, dat is Talpa.
1: TPG.
0: Ja, ja.
1: TPG.
0: Ja, nou, binnenkort hebben we natuurlijk Sydney.
1: Wie?
0: Zin in met Jeremy. Ja. Zin in met Jeremy. Ja, die gaat binnenkort van start. Ja. Die hebben wij een keer in de radio gehad.
1: Jazeker.
0: En ja, dat is een beetje de toetreding van het mediahuis hier.
1: Ja, ja. Nee, alle gekheid op een stokkie. Ja. Dat monster van een beest wat hier staat.
0: Ja.
1: Matthijs Ser.
0: Ja.
1: Ja, dat is toch ook wel een naampje aan het worden, hoor.
0: Ja. En, wij hebben er wel aan boord, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, dat doe ik natuurlijk alle andere techneuten tekort die hier aan gewerkt hebben.
0: Daan en Rijn, Floris. Gisteren waren ze ook weer hier bezig. En, volgens mij hebben ze ook gestofzuigd, trouwens.

Songfestival in Oostenrijk. Maar de Israëlische inzending kwam vorig jaar als winnaar uit de bus bij de publiekstemming. Ja, die uitkomst werd onder de loep genomen naar aanleiding van de onthulling van onderzoeksjournalisten dat een

0: Dat mag natuurlijk niet.
1: Het is allemaal politics.
0: Ja, na de uitslag van vorig jaar en vanwege de oorlog in Gaza riepen verschillende deelnemende landen omroepen om Israël uit te sluiten. Maar Israël doet dit jaar gewoon mee. Omroepen in 4 landen, in Spanje, Ierland, Slovenië en wij hier in Nederland, kondigden daarom onmiddellijk, nou niet onmiddellijk, wij aan om een boycott van het Songfestival te doen. Ja. En inmiddels heeft ook IJsland zich teruggetrokken. IJsland en Nederland zullen de show nog wel uitzenden. In Nederland niet Afrotros, maar de NOS NTR. En in IJsland doet dat Fjörkjumörsjöbar.
1: Wie?
0: Ken je die omroep niet?
1: Nee.
0: Nee,
1: ik verstond je niet goed.
0: Ik ga het niet nog een keer zeggen.
1: Ach,
0: dat is de allergrootste omroep daar in IJsland.
1: In IJsland?
0: Ja, zeker.
1: Oh?
0: Ja. Wij hebben natuurlijk de grootste familie in Nederland. Maar IJsland heeft de warmste familie.
1: Oh, ja. In IJsland. Nou,
0: ja,
1: dat is
0: zeker. Ja, laten wij dan gewoon even de inzending van IJsland uit 2020 gaan draaien. Think about things. Hoe mooi is dat je over dingen nadenkt. Daddy Freyer die zong erover. Ja. Het werd een wereldhit. Het Songfestival zelf was het wij vinden het de positieve moa. Hier bij Broodje Hans hoor je het natuurlijk. Het waanzinnige nummer van IJsland.

0: 1969, Hans.
1: Ja,
0: dat is toch een tijd geleden?
1: Nou ja, gaan we nog meer terug in de tijd naar die periode of
0: niet? Nou, niet heel veel meer. Het is toch wel...
1: We hebben toch
0: wel... We hebben nogal...
1: Ja, we hebben voor die tijd... Ik heb er even niet...
0: We hebben oude nummers zat. Ja. Deze moesten we toch wel even draaien.
1: Deze mochten we even
0: Lenny Koer, ja. De Troubadour. Ja. Mooi, het rijmt ook mooi. Ja, afgelopen jaar stopten ze met optreden en verhuisden ze naar Israël vanwege de gang van zaken.
1: Ja.
0: In de wereld, laten we het zo gewoon zeggen, Hans.
1: Ja.
0: Ja, laten we het zo gewoon zeggen. Ja, ze hebben heel veel shit over erheen gekregen tijdens optredens. Ik heb het allemaal langs zien komen op de social media van haarzelf.
1: Oh.
0: Want, Broodje Hans heeft Instagram. Volg Broodje Hans op Instagram voor alle leuke dingen. Ga naar www.broodjehans.nl voor meer informatie.
1: Oh, ja.
0: De fanmail laten we vandaag even links liggen. Dit vanwege het thema. Ze zijn natuurlijk wel binnengekomen. Dus blijf niet mailen van ik heb een fanmail gestuurd. Lees hem voor. Maar vorige week heb je hem niet.
1: Nee, we hebben dat even een weekje opgeschoven.
0: We lezen ze gerust. Het komt allemaal goed.
1: Ja.
0: Geen paniek. Geen paniek. Zullen we weer even neutraal doen? Gewoon even Zwitserland.
1: Zullen we even Zwitserland hebben? Ja, dat is
0: even neutraal.
1: Ja.
0: Dan laten we ook gewoon even een nummer uit Zwitserland draaien. Weer Zwitserland. Ja, weer Zwitserland.
1: Oh.
0: Ja, dat is Luca Honey.
1: Ik ruik de kaas.
0: Met Chicago. Ja.
1: Zwitserse kaas.
0: Zwitserse kaas.
1: Wat zijn die twee meisjes op dat hek?
2: Een nodig.

0: werk hoor vandaag, Hans. Alle nummers duren 3 minuten. Max, misschien een klein beetje erover.
1: Ja, nee,
0: maar
1: ja.
0: Dat is aanpoot.
1: Maar ik denk dat als het nummer iets langer duurt dan 3 minuten... dat het in het intro of in het uitloopje zit van het nummer. Want ja. Het nummer mocht gewoon op een 3 minuten zijn.
0: Het is een beetje de rock'n'roll-uitzending van rock'n'roll Donkey, zeg maar. Weet je wel?
1: Nou, ja. Vroeger waren de nummertjes ook allemaal heel kort, maar dit is echt...
0: Mens Sommerleu uit 2015, Heroes won het Eurovision Song Festival 2015. Maar, met een hele hoop punten. Het is op de 2 na hoogste scorende nummer in de geschiedenis van de wedstrijd van 1975 tot 2015. Hè?
1: Maar het is toch ook een bijzonderheid dat het eigenlijk volgens mij het eerste nummer was. Want we hebben op enig moment die jury en de televoting ingevoerd. Dat was volgens mij 2009. En dan was dit het eerste nummer wat niet gewonnen heeft door de televoting.
0: Nee.
1: Dus dit was echt een winnaar die op de vakjury, zeg maar...
0: De vakjury,
1: gewonnen heeft.
0: Ja.
1: En dan mag je zeggen dat je een goed nummer hebt... want anders had die vakjury wel iemand anders aangewezen of zo.
0: Dat denk ik ook.
1: Ja.
0: Dat denk ik ook. Hey, jij vroeg er net al om toen we Edcilia Rombly draaiden.
1: Ja.
0: Waar?
1: 93.
0: Waar blijft die van Paul de Leeuw? Hoe heet ze ook alweer?
1: Ja.
0: Rut Chakot Hans.
1: Ja, ik ben er inmiddels achter gekomen. Ja, want ik...
0: En afgelopen jaar zijn wij, muziekredactie en ik, naar het feestje van Paul de Leeuw geweest in Ahoy.
1: Ja.
0: En daar kwam Rut Chakot ook zingen.
1: Oh?
0: Samen met Cloud en weet ik
1: wel,
0: heel veel mensen. Heel veel.
1: Ja, dat
0: ze
1: klopt.
0: Kan nog zingen. Het is ongelooflijk wat een stem deze vrouw heeft.
1: 6e plaats.
0: Het is niet normaal.
1: Met 93 punten.
0: 93.6 plaats.
1: En het is een ommekeer in haar muziekcarrière.
0: Dat snap ik. Het is een heerlijke plaat. Echt heerlijk. En ze kan nog steeds zingen, dames en heren. Ongelooflijk. Rut Chakot, Vrede. Wat een mooie plaat ook. Wat een thema wat erbij past.
1: En het orkest gewoon. Dat was toen nog in 1993.
0: En het orkest.

0: Hans Jansen. Zullen wij eens even horen wat de directie over jouw programma vindt?
1: Oeps, dat was wel erg lekker.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie in Helmond heeft een 33-jarige man zonder woon- of verblijfplaats opgepakt in verband met de dood van een vrouw van 45. Haar lichaam werd vannacht levenloos aangetroffen in haar woning in Helmond. Agenten kwamen ter plaatse na een 112-melding. De man werd kort daarna aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. Bij een ongeluk in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 8 mensen omgekomen. Een goederentrein botste op een stadsbus. De bus vloog in brand, waardoor ook auto's en motoren beschadigd raakten. Zeker 25 mensen zijn gewond. Reddingswerkers zijn druk bezig hen uit het wrak van de bus te halen. Over de oorzaak van het ongeluk in Bangkok is nog niets bekend. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat de vrouw haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen en ze kregen weinig drinken en in de voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van haar dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Presentator Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's. Zijn carrière begon in de jaren 80, toen hij onder meer op tv Toppop presenteerde. En ook was hij te horen op Hilversum 3 en Radio 3, de voorlopers van 3FM. Later werd hij bekend van kinderprogramma's als Het Klokhuis, het School TV Weekjournaal en de stem van Plankton uit SpongeBob. Westerwiel was lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Hij had hartproblemen, maar is onverwachts overleden in zijn slaap. Vandaag zou hij jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Het weer, zonnige periode en buien, het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, 2 tot 4 graden. Morgen eerst veel bewolking en wat regen. In de middag tussen de buien door, vaker de zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De nieuwe weg... Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg. Stoproken.nl.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimon 360.

0: morgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek, Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965 of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de binnenstad van Purmerend worden maatregelen genomen na onrust op de kermis. Verschillende groepen jongeren gingen gisteravond met elkaar op de vuist. En vervolgens keerde een deel zich tegen de politie. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid. De binnenstad van Purmerend is daarom uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. Ook moet de kermis in Purmerend de komende dagen eerder dicht. Voor de vechtpartij van gisteravond is nog niemand opgepakt. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Het dodental van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleinere steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Ook daar is iemand aan ebola overleden. Ebola is een zeer besmettelijk virus. Meer dan de helft van de patiënten overlijdt. In de buurt van Mannheim, in het zuidwesten van Duitsland, is een vliegtuigje neergestort. In een woonwijk. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken op en tussen de huizen terechtkwamen. Op foto's is te zien dat de romp uit een heg steekt en dat de vliegtuigmotor op een stoep ligt. Twee inzittenden van het propellervliegtuigje kwamen om het leven. Op de grond raakte niemand gewond. Over de oorzaak van het vliegtuigongeluk in Duitsland is nog niets bekend. En het weer, zonnige perioden en buien. Het is 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud. Morgen eerst veel bewolking en regen. 'S Middags tussen de buien door wat vaker de zon. En morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimon 360.

0: zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Malediven is een bergingswerker omgekomen bij het zoeken naar de Italiaanse duikers in een grot. Volgens de regering van de eilanden was het slachtoffer een militaire duiker. Hij overleed in het ziekenhuis aan Caisson-ziekte, mogelijk doordat hij te snel boven water kwam. De Italianen naar wie wordt gezocht kwamen deze week vast te zitten in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Tot nu toe is 1 dode boven water gehaald. Naar 4 anderen wordt nog gezocht. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Sinds oktober geldt er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Maar dat bestand wordt door Israël geregeld geschonden. Het land zegt in Gaza Hamas-doelen aan te vallen. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat ze haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen. Ze kregen te weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. Stond ook op naam van Schilder. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
7: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
8: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: De dag dat de inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat de inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
1: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
2: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toonbeentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marenlaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toonbeentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang in Nederland. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen enkele honderden mensen de straat op. In Groningen werd het kort onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. Enkele tientallen mensen hebben in Den Haag gedemonstreerd bij Paleishuis ten Bosch. Bij aankomst van de Indiase premier Modi vroegen ze aandacht voor het lot van Insia. Dat meisje werd 10 jaar geleden vanuit Nederland ontvoerd door haar vader en naar India gebracht. De moeder hoopt dat India haar dochter terug laat gaan naar Nederland. Modi heeft vandaag een ontmoeting met premier Jetten en daar staat het onderwerp op de agenda. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werd de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen, omdat de walvis mogelijk besmette ziektes kan overbrengen. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland zijn 2 mensen omgekomen. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken in een woonwijk terechtkwamen. De slachtoffers zaten in het vliegtuigje. Op de grond raakte niemand gewond. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
7: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang en bezuinigingen in de zorg. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen honderden mensen de straat op. De demonstraties verliepen in het algemeen zonder problemen. In Groningen was het even onrustig omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. In de Britse hoofdstad Londen wordt door tienduizenden mensen gedemonstreerd. Er zijn twee protesten tegelijk aan de gang. Een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. Er zijn zo'n 4000 agenten ingezet om de marsen in goede banen te leiden. Volgens de Londense politie gaat het om een van de belangrijkste politieoperaties in jaren. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. Dat stond ook op naam van Schilder. Ze is de eerste vrouw in 14 jaar tijd die de kogel verder gooit dan 21 meter. De achtste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonathan Narváez. De Ecuadoriaan was de sterkste van drie koplopers. Hij boekte zijn tweede ritzege. De Portugees Eulalio blijft leider in het algemeen klassement. En het weer nog vanavond droog, vannacht weer regen en morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
5: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
6: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: morgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: van de radio, Rick van de Rick en de show. Yeah, oh, let's go.
1: Ja, een hele goede avond, dames en heren. Welkom hier bij de Rick en Rick Show op Eimond 360 op jouw zaterdagavond. Het is 6:08 en dat betekent dat wij begonnen zijn met de Rick en Rick Show. En het is een beetje een, nou ja, vergeleken met vorige week, een wat grauwere zaterdag dan we gewend zijn van de zomer. Desalniettemin is het natuurlijk altijd hartstikke gezellig in de studio, want ik ben niet alleen. En normaal gesproken zou ik dan nu mijn trouwe radiocompagnon Rick de Beer aankondigen. Maar die is er helaas niet. Ik heb namelijk iemand anders tegenover mij. De enige echte, Tim de Wit.
2: Goedenavond. Ik werd gedwongen om vanavond aanwezig te zijn.
1: Je werd gedwongen? Hoezo? Hoe breng je dat nou weer zo? Wat is dat nou weer?
2: Nee, ik doe uiteraard met plezier. Als Rick de Beerde die is, dan val ik met plezier in. Dus dat, het is de Rick en Rick Show. Met de ene Rick, zonder de andere Rick. Maar met Tim de Wit. We zijn erbij vanavond. We gaan er weer wat van maken.
1: Jazeker. Zo is het. Zo is het. Jij nog wat leuks gedaan vandaag, Tim?
2: Ja, wat heet leuk? In het weekend is het meestal voor de hardwerkende mensen gewoon tijd om de was te draaien, de boodschappen te doen, de hut te dweilen en de wc te schrobben. Dus als dat voor jou onder de categorie iets leuks valt, dan heb ik dat zeker gedaan.
1: Heb je het naar je zin als je het doet?
2: Ja en nee. Ik vind sommige dingen, het huishouden, vind ik echt niet erg om te doen. Ik draai met alle liefde een wasje, ik zuig met alle liefde de hut schoon en ik ga met alle liefde dweilen. Maar ik vind de badkamers schrobben, ik vind dat zo'n takkenklus.
1: Ja.
2: Ik vind dat zo ondankbaar werk. Want dan heb je alles schoon. Je hebt je tennisarm gedweld en gesopt. En je handen zijn helemaal verveld van de... hoe heet dat?
1: Schoonmaakspul.
2: Schoonmaakspul, inderdaad. En dan denk je, nou, het is allemaal mooi stofvrij. En je gaat de dag laten kijken. Het ligt er overal stof. Het is echt zonde van je werk.
1: Ja. Maar ja. Het hoort er ook bij, hè?
2: Het hoort erbij, helaas.
1: Het hoort er ook bij, helaas. Hey, dit is waarschijnlijk, zoals ik het misschien wel kan zeggen, waarschijnlijk een van de laatste uitzendingen van de Rick en Rick Show die wij hier op deze locatie gaan draaien. En niet schrikken, want heel veel mensen zullen zeggen, de laatste Rick en Rick Show. Nee, het is niet de laatste Rick en Rick Show. Oh. Het is de laatste Rick en Rick Show die we waarschijnlijk hier gaan draaien. En wat wil dat zeggen? Nou, zoals de mensen weten die luisteren naar Eimond 360 en de mensen die niet weten, die gaan het nu te horen krijgen. We zijn natuurlijk gefuseerd met Seaport, Heemskerk en Beverwijk. Allemaal gefuseerd onder Eimond 360. We hebben een hele mooie nieuwe locatie in Beverwijk, vlakbij de oude pannenkoekenboot. Die ligt nu op de bodem daar.
2: Ja, maar...
1: Ja. Zeggen ze.
2: Daar in de buurt.
1: Rumor has it.
2: De Pep, zo heet het genijf.
1: De Pep. Ja, de Pep bij het havengebied in Beverwijk hebben een heel mooi nieuw pand. Daar is een nieuwe studio gebouwd. En beste mensen, dames en heren, jongens en meisjes. Die studio die is gisteravond voor het eerst in gebruik genomen als echte testronde. En volgens mij verliep dat prima. Ik heb even naar het programma geluisterd.
2: Ja?
1: Geen rare dingen. Het klonk leuk, muziek klonk goed. Alles was mooi afgestemd. Microfoons klonken geweldig. Dus ik denk dat het zomaar een van de laatste keren kan zijn dat wij hier vanuit deze studio op de Spanenstraat in Beverwijk de Rick en Rick Show gaan maken. En dat wij binnenkort gewoon de overstap kunnen maken richting de handelskade. Zoals we dat in de volksmond noemen hier onder ons.
2: Wat denk je? Gaat dat deze maand nog gebeuren of wordt het in juni?
1: Ja, dat vind ik een lastige.
2: Ja, ik
1: want ook. Als het aan mij ligt, gaan we volgende week gewoon die kant op. En dan leren we ergens in een avondje volgende week leren we wel die techniek. En dat is allemaal prima.
2: Als het aan jou had gelegen, waren wij degene die de eerste uitzending hadden gemaakt. Daar.
1: Ja, laten we dat zo. Ja. Maar er moet natuurlijk nog een instructie geschreven worden. Want het is ook een hele andere tafel dan dat wij hier bijvoorbeeld hebben bij Radio Beverwijk. Wij hebben echt nog een hele oude analoge tafel. Voor de mensen die het willen weten en willen googlen. Die moeten maar eens even googlen op... hoe heet het ding ook alweer? Er zit een papiertje overheen met
2: ELA
1: instructies.
2: Is dat volgens mij toch? Of ELU of ELA?
1: Ja, het is volgens mij inderdaad een ELA.
2: Ja.
1: ELA Audio. Nou goed, ik denk dat als je ELA Audio opzoekt... dat je ook best wel oude apparaten kan vinden. Het werkt prima. Het is hartstikke handig en het doet zijn ding. Alleen daar hebben we natuurlijk een nieuwe draaitafel. Een nieuwe mengtafel, een mengpaneel. Een digitale. Die werkt net even anders. Dus daar moeten we een uitleg voor hebben. Dat betekent dat er instructies geschreven moeten worden... zodat het eigenlijk tussen haakjes hufterproof is... om het programma te draaien en weet ik veel wat. Dus ik hoop dat het deze maand nog is. Maar het ligt er natuurlijk ook een beetje aan... hoe sneller die instructies... heen kunnen. Aan de andere kant zou ik zeggen van laat mij het even gewoon een keer zien in een avondje en dan redden wij het ook wel. Maar goed.
2: Rick heeft fotografisch geheugen, dat komt allemaal één keer goed.
1: Ah ja, jij hebt toen bij mij ook die techniek hier aangeleerd en dat kennen wij ook prima daar doen. Dus
2: ja, dat is waar, dat is waar.
1: Dat komt helemaal goed. We gaan muziek draaien.
2: Lekker. Wat heb je klaarstaan?
1: Album van Youngblood. Idols. Daar zitten natuurlijk heel veel liedjes bij. Dan zijn het geen album. Normaal gesproken zou ik Zombie draaien. Misschien kennen de mensen die wel. Maar we gaan vandaag even een ander nummer draaien. Namelijk War van Youngblood.
0: Volg ons nu ook op social media. Facebook.com/RickenRick. En Instagram.com/RickenRickShow.

0: down, Kryptonite. Hoorde je natuurlijk voor War van Youngblood hier bij de Rick en Rick Show op jouw zaterdagavond. En dames en heren, wat is het altijd weer lekker om gewoon even te landen op het moment dat dan het programma geopend is. We zijn bezig, de eerste paar nummers hebben gedraaid en we kunnen weer achteroverleunen. De spanning is er vanaf, podiumspanning, hè, zoals ze dat zo mooi zeggen. Is
1: de plankenkoorts.
0: De plankenkoorts en we kunnen gewoon beginnen met het programma.
2: Ja, vind je dat spannend? Altijd de eerste plaat of de eerste overgang?
0: Nee, helemaal
2: niet. Wel, in alle eerlijkheid, ik heb er nog wel eens last van als ik achter de DJ-set sta. Maar volgens mij heb jij er echt nul problemen mee.
0: Nee, ja, ik weet niet wat het is. Ik heb er niet zo snel last van. Misschien omdat ik ook gewoon een lekker sociaal iemand ben. We hadden toen een tijdje geleden natuurlijk ook die bespreking bij, hoe heet het? Die bijeenkomst bij het nieuwe gebouw.
2: Mm-hmm.
0: Ja. Weet je, heel veel mensen van, het klinkt heel raar wat ik nu zeg, vanuit mijn tijd hier bij Radio Beverwijk, die waren er of niet, of zijn al weg.
2: Ja.
0: En eigenlijk kende ik alleen Rick de Beer. En ik dan, en dan Frank Koning en Rob Keeser. Voor de rest kende ik eigenlijk helemaal niemand daarop. En toch ga ik daarheen en dan lul ik wel gewoon met iedereen, want ja, boeien.
2: Ja. Rick is wat ze noemen een extravert persoon.
0: Een extravert persoon. Terwijl ik er wel heel erg van kan genieten om af en toe gewoon lekker alleen te zijn.
2: Dat kan ik me zeker voorstellen.
0: Lekker mijn eigen plekje, lekker mijn eigen dingetje doen.
2: Heb je dan, dus, dan niet, als je zeg maar thuis komt van de hele dag sociaal zijn, dat je batterij gewoon echt leeg is dan?
0: Ja.
2: Ja, ja, okay. Dat wel. Dus je gaat daar staan en het is gewoon heel leuk en gezellig en je gaat helemaal tot het gaatje en dan kom je thuis dat je denkt,
0: ja, nee, zo is het wel. Dan is het inderdaad heel fijn als je natuurlijk even kan terugtrekken ergens. En met die vlot.
2: Even lekker terug in je eigen bubbel terug.
0: Maar goed, het is toch altijd wel de vraag of zo'n begin van een programma, of dat goed loopt, of de nummers goed werken, of er niet iets in de techniek veranderd is. Ja, sommige dingen heb je gewoon niet in de hand. Maar goed, dat lossen we dan ook wel weer op.
2: Moet wel zeggen, je bent wel op de Rocky, Toren.
0: Begin even opnieuw.
2: Je bent wel op de Rocky Tour.
0: De Rocky Tour. Ja. Ja, ik had inderdaad even wat...
2: Even zinnen wat gitaren, Diego.
0: Ja. Michael Jackson natuurlijk zit altijd wel wat gitaartjes
2: zeker
0: bij.
2: Ja, hoor.
0: Youngblood is natuurlijk wel van die gitaartjes. Vooral, voornamelijk geïnspireerd door Mr. Osborne himself. May he rest in peace. En natuurlijk Three Doors Down. Ja, gewoon klassiek. Dat is gewoon klassiek. Weet je, die 2007 vibes of zo, weet je wel. Gewoon dat rock, Three Doors Down, 30 Seconds to Mars. Weet je, dat nou soort ja, muziek, ja, weet ja, je wel.
2: Ik mis de Peppers toch?
0: Eigenlijk wel, hè? Eigenlijk wel. Ah, we kunnen straks wel even de Peppers draaien.
2: Even een peppertje.
0: Even de Peppers draaien.
2: Even de Peppers.
0: Maar ik wil hem even gaan afwisselen.
2: Oh.
0: En dat wil ik even doen met nieuwe muziek.
2: Oh.
0: En niet zomaar nieuwe muziek. Nee, dat wil ik doen met nieuwe muziek van Drake. Ken je Drake?
2: Vers van de pers.
0: Vers van de pers.
2: Ik weet dat Drake een rapper is.
0: Heel goed.
2: En tot zover mijn kennis over hip-hop.
0: Nou, nee, maar zo is het wel. Het nieuwe album van Drake is uit. Iceman. En dan ben ik geen mega Drake-fan. Ik vind sommige nummers wel chill. En aan de andere kant denk ik, ja, laat ik maar eigenlijk zitten als ik dan
2: heb
0: toch,
2: je het hele album geluisterd?
0: Ik heb niet het hele album geluisterd. Ja. Maar er kwam dus iets voorbij dat Drake heeft natuurlijk zijn album gereleased op een aantal platformen. En een van die platformen die heeft dus aangekondigd dat er 3 records in 1 dag zijn verbroken door dat album.
2: Oh.
0: Hij is namelijk de meest gestreamde artiest van 2026 in 1 dag. Tenminste, dat is hij in 1 dag geworden.
2: Ja.
0: Zijn project is het meest gestreamde album van 2026 in 1 dag. En het nummer Make Them Cry is het meest gestreamde nummer op 1 dag in 2026. Dus dat zijn wel een aantal dingen.
2: Dat zijn wel serieuze records.
0: Dat zijn inderdaad wel serieuze cijfers. En toen had ik zoiets van, oké, als je dan inderdaad zulke cijfers hebt, dan is het misschien wel waard om gewoon even wat te luisteren.
2: Dat is wel de moeite om even daar even een plaatje van te draaien.
0: Even een plaatje van te draaien. Nou wil ik dus niet Make Them Cry gaan doen, want dat vond ik dan te standaard. Maar ik heb een ander nummertje uitgekozen.
2: De Underdog?
0: Nou ja, dat weet ik niet. Ik had 2 keuzes eigenlijk toen ik dit ging doen. Er is namelijk 1 nummertje dat heet Too Hard for the Radio. Toen dacht ik, watch me. Ik ga het gewoon draaien. Dan voelde ik me een beetje uitgedaagd door hem. En toen dacht ik, nee, dat is de bedoeling van het nummer. Dus ik ben naar het nummer gegaan wat in dat opzicht het meest geluisterd is al. Over het algemeen. En dat is het nummer What Did I Miss.

0: Zo, Rick de Beer. Of ja, nou ja, nou goed. Slechte intro. Terwijl Rick nog even zijn broodje naar binnen vouwt.
1: Net een hap.
0: De laatste pak kauwen tot het overheerlijke bolletje gesmeerd met kruidenboter. Vermalend is door zijn kiezen en doorgeslikt. Laat me nog even langer kauwen.
1: Duurt even.
0: Het is taai broodje. taai, het kraat.
1: Goed. Tim.
0: We zijn er weer.
1: Kijk naar de klok.
0: Ja, het is 3:30.
1: Oeh, we doen daar altijd om rond de klok van 30:30.
0: We doen een spelletje.
1: Ja. Een spelletje?
0: Een spelletje. Ja, we doen of de slimste eimonder.
1: Nee.
0: Ah nee, dat is de volgende uur.
1: Ja.
0: Of we gaan een liedje ontleden.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ik kom meestal het tweede uur aan. Dus
1: jij maakt dit niet vaak mee.
0: Nee.
1: Maar ik heb je wel nodig nu vandaag, hè?
0: Vertel, wat kan ik voor je doen?
1: Ik kan het niet in mijn eentje doen. Liedje raden.
0: Wat zijn de criteria voor deze week?
1: Zoals de mensen van ons gewend zijn, heeft de thuisband, de huisband of de bruisband, hoe je het ook wil noemen, weer een liedje voor ons, ja weet ik veel, uit elkaar gehaald, ontleed, onderverdeeld in verschillende categorieën, namelijk de instrumenten. En wij krijgen per keer een instrument erbij en moeten aan de hand van die instrumenten, zonder al te veel tips en tricks, een liedje raden. Het liedje van vandaag is een beetje uit jouw tijd, 1981.
0: Mijn tijd, hallo.
1: Mijn tijd. Wat zeg jij?
0: Toen was ik nog verre van vloeibaar. Dat 81.
1: Ja. Toen had je vader waarschijnlijk voor. Nou goed, laat maar. 1981. Hij heeft 337 miljoen views op YouTube. En hij zou makkelijk moeten zijn, is wat ik te horen heb gekregen van onze huisband. De bedoeling is heel simpel. Wij gaan zometeen per keer een instrument toevoegen. We beginnen met de drums. Daarna krijgen we de bas plus de synthesizer. Dan krijgen we nog een synthesizer. Stapje 5, dat is een voice cover. Dat is dus niet, gaan ze niet de tekst zingen, maar dan gaan ze meeneurien. En als laatste kunnen we nog een hint krijgen voordat we het echt moeten weten. Anders hebben we helaas verloren. Tot nu toe zit er een hele lekkere streak waarin we elke keer wel het liedje geraden hebben. De ene keer wat eerder dan de andere keer. Maar tot nu toe gaan we op zich wel lekker met het raden ervan.
0: We hebben elke week geraden tot nu toe.
1: Dus dat gaan we natuurlijk lekker volhouden. Vorige week duurde het iets langer dan die week daarvoor. Want die week daarvoor had ik bij de drums, wist ik al welk liedje het was.
0: Ja, dat ging vrij rap.
1: Dat had er ook mee te maken. Ik had dat liedje voordat de Rick Rick Show begon. Loopt natuurlijk de non-stop door. Daar kwam toevallig dat liedje voorbij. En toen legde ik eigenlijk gelijk op de link. Dus dat was een klein beetje vals spelen. Misschien is dat vandaag ook het geval, dat weet je niet. Het is tijd voor de eerste stap. Dat is namelijk de drums. Dames en heren, zijn we er klaar voor? Tim, ben jij er klaar voor?
0: Ik ben er klaar voor.
1: Gaan we goed luisteren. Mensen thuis, doe gezellig mee. Sla elkaar niet op de mijl op het moment dat je het wel weet en toch niet mag zeggen. En weet ik wat. Het komt allemaal goed. Het is allemaal oké. We gaan gewoon luisteren. Ja.
0: Ik denk dat ik hem weet.
1: Zeg het maar.
0: Michael Jackson met Black or White.
1: Oeh, dat is inderdaad een goede Black or White van Michael Jackson. Nee!
0: Kut.
1: Nee!
0: Hoe dan?
1: Nee! Maar ik denk dat het een beetje komt omdat de synthesizers erbij zitten. En als je zometeen de synthesizers hoort, dan denk ik dat je wat anders denkt. Ik weet waar je naar doelt. Maar
0: ik ging vooral af op zeg maar de intro.
1: Volgens mij is dat te langzaam voor.
0: Ja, mooi. Zou kunnen.
1: Oké, de bas en de synthesizers erbij.

0: Ik heb echt geen idee.
1: Nee, ik word er niet bepaald makkelijker op. Ik had inderdaad wel een idee in mijn hoofd, maar...
0: Die is nu finaal, dat ringt al top.
1: Nu van de kaart. We gaan er nog een synthesizer aan toevoegen.

0: Is het niet iets van Madonna of zo?
1: Ja, ik neig meer een beetje naar Phil Collins of Genesis.
2: Ja?
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja, Phil Collins. Dan ga je inderdaad al snel naar Another Day in Paradise. Dat is het sowieso niet. Can't Stop Loving You.
1: Nee,
0: wish
1: ook
0: you
1: niet.
0: Rain Now in the Air. Nee, Take Me Home. You Can Hurry Love. Nee, You'll Be in My Heart. Everybody Wants to Be a Cat. Maar dat is niet van Phil Collins. Easy Lover. Dat is te langzaam voor.
1: Nee.
0: Ja, het klinkt misschien ook een beetje als iets van Madonna van vroeger. Maar...
1: En dan denk je aan Material Girl of zo?
0: Nee, ja, dat weet ik dus niet. Want ik ken niet zo uitzonderlijk veel Madonna-nummers. We doen er nog synthesizer bij.

0: Nee, want er kon nog steeds... Nee.
1: Het is nog steeds voor mij één groot vraagteken wat dat liedje zou kunnen zijn. Het wordt er niet beter op voor mij.
0: Het wordt eigenlijk alleen maar slechter op.
1: Ja. Maar, heb jij wel een idee dat je enigszins in de richting zit? Of ja, had je een idee dat is nu echt compleet
0: in de prullenbak? Ik had een idee bij de drums en toen was dat echt compleet van de kaart. Ik dacht inderdaad aan een Phil Collins of een Genesis. Maar dat is echt compleet van de kaart. En toen dacht ik, door die synthesizers een nummertje van Madonna. Want die heeft vaak wel... Ja, dat soort nummers. Ja. Ja. Een voice cover erbij. I can feel it coming in the air tonight. Is het wel... Wat? Als dat het zou zijn van Phil Collins...
1: Ja, in the air tonight is dat... Toch?
0: Ja, is het... Wat? Wat? Hoe was dat in the air tonight? Wij zeiden nog Phil Collins. We zeiden Phil Collins. Of Genesis. Wat?
1: Dan zat ik toch in de goede richting.
0: Toch wel? Maar hoe is het... Ja, dit is dat tudung. Dat zit natuurlijk tegen het einde van het nummer. Maar, ja.
2: Ja, volgens mij is dit de opening van het refrein.
0: Ja, van inderdaad, hij is natuurlijk de hele tijd is hij heel rustig en heel kalm. En weet ik veel wat, en op een gegeven moment bouwt hij op. En dan is het aan het einde is het op een gegeven moment... I can feel it coming. Maar ik had dat nooit hier uitgehaald. Damn.
1: Het heeft wel een beetje die vibe, nou ja.
0: Ja.
1: Maar hebben we hem nou... Ja, we hebben hem.
0: Ja, toch even. Ik ga wel even een applausje. Bij de ene laatste stap, de voice cover, kwam je erbij. Ja, dat is ook wel logisch. Dan op een gegeven moment hoor je het wel.
1: Yeah.
0: De hint die we er eventueel nog bij kregen was... In the atmosphere this evening. In the air tonight. Ja.
1: Banger.
0: Oh, we hebben hem inderdaad wel geraden. Van Phil Collins, In the Air Tonight is vandaag het nummer wat de huisband aan ons gegeven heeft. Die hebben zij ontleed. We hebben hem uiteindelijk geraden. Misschien dat u thuis hem iets eerder dan dat wij hem hadden. Maar dat is alleen maar leuk. En dat kan je alleen maar aan je vrienden vertellen. Volgende week hebben we natuurlijk weer een nieuwe. Dan gaat de huisband weer aan het werk. Dan gaan we een nieuwe ontleden en een nieuwe raden. Voor vandaag was het dus Phil Collins, In the Air Tonight. We hebben hem wel geraden.
1: Yes.

0: In the Air Tonight. Van Phil Collins. Was het nummer wat wij vandaag moesten raden. En hebben we uiteindelijk met de voice-cover dus kunnen raden. En wist jij dat het nummer In the Air Tonight ook in een ander liedje genoemd wordt?
1: Nee.
0: Ken jij het liedje Stan van Eminem?
1: Nee.
0: Oh, nou, in dat liedje, dat gaat dus over een fan die dan Stan schrijft, of de Eminem een brief schrijft met ik wil je handtekening, maar je luistert niet naar je fans. Blah, blah. Nou, dat loopt helemaal uit de hand. En daar hebben ze dus over, ken je dat nummer van Phil Collins met In the Air the Night, waarin hij zingt dat hij dus iemand aan het verdrinken was die kon helpen, maar die hielp hij niet. En jij kon mij dus helpen en ik hoop dat je daar dan slecht over slaat en dat soort dingen. Nou, moet je maar eens een keer luisteren. Daar wordt dus dat
2: Stan
0: nummer
2: okay
0: in genoemd. Stan.
2: Stan.
0: Goed.
1: Ja.
0: Nog 10 minuten. Dan zit het eerste uur van de Rick en Rick Show er alweer op.
1: Gaat snel.
0: De zon begint te schijnen. Het is echt ongelooflijk. Ja, jij ziet het niet, want dat is achter jou.
1: Jawel, ik zie een reflectie in het glas. Het is nog nooit zo scherp geweest.
0: Zometeen zitten we in de meest zonnige studio die wij ooit hadden kunnen bedenken dat we hier bij de radio kwamen. Maar dat komt allemaal wel.
1: Ik kwam echt binnen hier. Er was één donker hol. We hebben de verlichting nog aan moeten zetten. En nu, ik kijk natuurlijk naar jou. Maar ik zie in het glas de reflectie van het licht achter mij.
0: Ja, helemaal. Ja. Omdat het glas ook nog schuin staat natuurlijk.
1: Ik kan de derven in de bladeren, die kan ik zien. Het is zo licht ineens. Het is ongelooflijk.
0: Hartstikke lekker. Begint het zonnetje toch nog te schijnen. Was ik namelijk op de motor gekomen vandaag. Maar ja, helaas.
1: Ja, want jij hebt natuurlijk zo'n tweewielerige wakkie.
0: Bicicletta, zoals we dat zo mooi zeggen.
1: Bicicletta.
0: Een hele mooie bicicletta. Zeker, zeker. En het mooie weer gaat weer beginnen, dus het zit wel snor.
1: Zeker.
0: We hebben natuurlijk standaard Rick en Rick Show fans. Stefan vanuit de Velsenbroek en
1: is
0: Erik.
1: Is die geweld?
0: Stefan die probeert hij de tijd te bellen en dat zie ik ook echt wel. Maar steeds als ik hem op wil nemen, dan valt hij net weg of dan hangt hij net op. Maar goed, ik ken Stefan ondertussen langer dan vandaag. Dus ik weet ongeveer wel welke richting Stefan wil. En waarschijnlijk wil hij een Nederlands plaatje. En tegenwoordig wil hij zelfs een Nederlands plaatje opgedragen aan Erik.
1: Nou, wordt het eisenlijstje uitgebreid?
0: Ja, het gaat steeds verder.
1: Nou, wordt steeds specifieker.
0: Het wordt steeds specifieker. Maar dat geeft niet. Ik heb namelijk toevallig van de week een Nederlands nummer gehoord. Wat heel veel mensen vandaag de dag horen. Waar
1: maar
0: die vandaan
1: ik ben
0: nou
1: niet
0: komt.
1: Gek.
0: Nee, niet die. Nee, die had ik vorige week gedraaid. Nee, dit is een ander nummer. En die hoorde ik toevallig op een feestje. Waar ik donderdag was. Mijn festival in Wijk aan Zee. Toen hoorde ik dit nummer. Dat was volgens mij wel met een vrouwelijke zangeres. In plaats van een. Nou goed, maakt het niet uit. Maar op de een of andere manier is dit nummer helemaal booming. Maar had ik hem nog nooit gehoord. Want hij speelde daar af en iedereen was aan het meezingen. En ik dacht, huh? Waarom kennen jullie dit?
1: Ik heb dit nog nooit gehoord. Voor het eerst Baila de Casalino hoort. Dat je denkt van, waar de fuck gaat dit over?
0: Dat iedereen is mee. Baila. En ik heb zoiets van, hè? Wat? Dat heb ik nog nooit gehoord. Nou, dat had ik dus donderdag. Dus ik stond aardig voor lul donderdag. Met dat ik dus niet mee kon zingen.
1: Haal je maten met wie je was?
0: Of,
1: tenminste, ik neem aan dat je met je vriendengroep heen was. Ja. Die kennen hem wel allemaal.
0: Die kennen hem wel al.
1: Oh, wauw.
0: Ik had echt geen idee. En ik kom hem nu ik hem zeg maar ken, overal tegen.
1: Oké. Ik zie jou echt zo staan, die hele vriendengroep helemaal uit zijn stek. En dan sta jij dan zo'n beetje biertje, een beetje rond te kijken met zo'n gezicht. Ja, ik weet het niet. Geen idee.
0: Ja, nou, zoiets. Zo was het inderdaad. Nice. Misschien ken jij hem wel. Misschien.
1: Ik laat me verrassen. Ik ben benieuwd.
0: Ik heb het over het nummer van Justin de Wild met Cheerio.

0: Springsteen hoor je hier bij de Rick en Rick Show op deze zaterdagavond. Het is 7:03. Dat betekent dat wij er zo meteen uitgaan voor de reclame. Maar dames en heren, wees niet getreurd. Wees niet gevreesd. We gaan na de reclame gewoon door met weer een uur Rick en Rick Show. Ja, Tim die wordt van enthousiasme helemaal gek.
1: Ik flikker er bijna van mijn stoel af. Wil je
0: heel die tafel af te breken hier hiernaast. Nou, nog even volhouden, Tim. Voor je het weet gaan we inderdaad de boel afbreken hier. En gaan we over naar de nieuwe studio. We worden nog even de boel heel oud. Want we moeten namelijk nog even radio maken. En dat gaan we zometeen doen van 7 tot 8.
1: Ik heb er heel veel zin in.
0: Ik ook. Het gaat lekker. Het zonnetje begint te schijnen. De energie is hoog. De muziek is leuk. Heb ik goed uitgekozen. Dankjewel, Rick. En het is net wat er voorbij komt, hè? Net wat er voorbij komt.
1: Ja, precies.
0: Dus zo is het ook. Het is ook nog een verzoekje. Dat gaan we volgende uur natuurlijk ook draaien. Ja. Voor de mensen die nog meer een verzoekje hebben, stuur hem even op. @RickenRickShow op Instagram kan je ons vinden. Druk gelijk even op het volgknopje. Want zometeen, als we inderdaad over zijn naar het nieuwe gebouw, gaat er zoveel meer gebeuren met de Rick Show. Gaan we zo'n hoger niveau. Weekend Warriors ook. We gaan de hele zaterdagavond helemaal top. We gaan helemaal keihard. Helemaal in de brand gaan we allemaal. Zo hard gaan we werken. Dus ik zou zeggen, blijf even luisteren. Volg ons op Insta. Pak even wat te eten. Pak even wat te drinken.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werden de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau DPA is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen omdat de walvis mogelijk besmettelijke ziektes kan overbrengen. En het weer, vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperatuur 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien ook wat zon. En dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: In uw hoort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: gaan we lekker
1: rustig in. Een tweede uur van de Rick en Rick Show.
2: Rick de Beer en Rick Esser vormen samen de Rick en Rick Show.
1: Jawel, jawel. Dames en heren, een hele goede avond. Welkom terug bij de Rick en Rick Show. 7:08 op jouw zaterdagavond hier bij Eimond 360. En we hebben er weer zin in. We zijn weer enthousiast. We hebben weer veel energie. We hebben een bakje koffie gehaald. We zitten er weer klaar voor. En wie is we? Nou, dat is anders.
3: Yeah, oh, let's go.
1: Dan jullie voor ons gewend zijn. Ja, hij praat er gewoon maar één, die rapper Sjors. Echt asociaal. Normaal gesproken zou ik zeggen, ikzelf, Rick Esser, en tegenover mij Rick de Beer. Maar voor de mensen die het vorige uur geluisterd hebben van de Rick en Rick Show, die hebben natuurlijk allang gehoord dat het niet Rick de Beer is die tegenover mij zit, maar Tim de Wit.
4: Goedenavond.
1: Goedenavond.
4: De legendarische intro van Rick Esser. Oh. Ja, ik zie het. Ik denk al, waarom komt er geen reactie? Maar dan zit hij 3 meter van de microfoon.
1: Ik deed even de deur dicht, want we hebben op de gang hebben we een loopie lopen. Tenminste, een loopie. Een playback lopen van de radio-uitzending. Alleen,
4: dat wat vertraging.
1: Ja, dat wat wij hier maken, dat gaat dus eerst over de zender. En dat komt terug. Daar zit een seconde of 6 tussen, volgens mij. Ja. Alleen, hier horen we nu dus het geluid dat het nu uitzenden. Mm-hmm. En dat wat we weer binnenkrijgen, dat hoor je dus 6 seconden later in de gang. En dan staat het niet ongelooflijk hard, maar als die deur open staat, dan hoor ik dus ergens achter, hoor ik ons praten, maar dat klopt niet met wat wij hier aan het zeggen zijn. Dus ik moest even de deur dicht doen.
4: Dat leidt een beetje af.
1: Een klein beetje inderdaad.
4: Klein beetje.
1: Maar goed, we zijn er weer.
4: We zijn er weer. Gezellig. Het wordt een hele leuke avond. We hebben weer veel platen klaarstaan. Ja. Het plaatje voor de opening, overigens. Kwam je uit de playlist of heb je die zelf opgezet? Want ik kende hem niet namelijk.
1: Dat plaatje wat je net hoorde,
4: ja.
1: Die heb ik zelf opgezet.
4: Blijf.
1: En het plaatje zelf is niet zo heel oud, volgens mij. Het plaatje zelf komt namelijk uit 2025. Is van Robbie Daugherty. Zoals ze dat zo mooi in het Engels noemen. Yeah. Alleen, ik krijg wel de vibes. En dan moet je even tegen me zeggen als het gek is of niet. Maar ik krijg een beetje PlayStation 1, PlayStation 2 race game vibes van. Snap je wat ik bedoel?
4: Ja. Yeah.
1: Helemaal als je die drop op een gegeven moment hebt. Dat is echt iets dat alsof je een auto kan selecteren. Select your car. Daar deed het mij een beetje aan denken. Maar dat nummer gaat helemaal viraal op TikTok.
4: Ook met een oude game toevallig?
1: Nee, dat niet. Ja. Maar een of ander dom dansje. Dat er iemand gewoon, dan doe je aan het begin doe je heel gek. En op een gegeven moment, ja, als die drop is, dan ga je dus heel statisch zo'n beetje naar links en naar rechts bewegen. En dat doe je dan vanaf verschillende aangezichten, point of views. En dan, ja, is dat de video.
4: Een soort van omgekeerde Harlem Shake.
1: Ja, zoiets. Ja, deels Harlem. Maar goed, ik vond het nummer gewoon heel chill. Dus ik heb, daarom heb ik het nummer uitgekozen. Ja. Lekker chill, beetje housey, beetje gezellig. Voor de mensen die willen weten, welk nummer was dat dan? Call It What You Like van Robbie Daugherty.
4: Ik ga het in de playlist.
1: In de playlist.
4: In de playlist.
1: We gaan natuurlijk gewoon lekker door met de muziek. Hier het tweede uur van de Rick en Rick Show. Wij hebben er heel veel zin in. Tim de Wit heeft nog een verzoekje. Die gaan we natuurlijk draaien. Ik heb natuurlijk gewoon heel veel muziek klaarstaan die ik wil gaan draaien. En dan zien we wel weer waar het uur ons heen brengt. Veel luisterplezier. Leuk dat jullie er zijn. En we gaan wel lekker door. We've lost.

0: Voor de GTA 5 fans onder ons, die kennen dit nummer natuurlijk wel. Sleepwalking. Heerlijk nummertje als je die hoort op het moment dat je het spelletje opstart. Je zit lekker in je autootje en je hebt zoiets van yeah, let's go. En je gaat beginnen. Zo,
1: ja.
0: Dan is het altijd tijd, zoals ik zeg in het tweede uur van de Rick Rick Show, als dan de eerste paar nummertjes zijn geweest, om er even te aarden.
2: Even te ontspannen.
0: Even eruit te zitten. Heerlijk.
2: Lekker.
0: Tim, hoe was jouw week?
2: Kort.
0: Kort?
2: Kort. Dat heeft ermee te maken dat Hemelvaartsdag is bij ons een vrije dag. En blijkbaar had mijn werk voor mij besloten dat vrijdag ook vrij was.
0: Oh, leuk.
2: Dus ik had vanaf woensdag altijd weekend.
0: Kijk eens.
2: En dat is super lekker.
0: Altijd lekker.
2: Dus ja, ik had een vrij korte week. En goed, ik ben dus al 4 dagen heerlijk aan het uitslapen. Dat doet wel goed hoor, moet ik zeggen.
0: Ja, dan kom je wel echt tot rust.
2: Dan kom ik wel echt tot rust.
0: Ja.
2: En ondertussen ben ik in huis nog wel wat aan het klussen. Voor sommige mensen die het niet weten. Ik ben een fervent schaalmodellenverzamelaar. En,
0: wat voor schaalmodellen?
2: Van graafmachines, hijskranen, rupskranen, vrachtwagentjes, autootjes.
0: Alles wat met de bouw te maken heeft.
2: Alles wat er met de bouw te maken heeft.
0: Dat heb jij. Ja. Geen raceautootjes, geen Lego, geen...
2: Nee.
0: Jij bent echt van constructieapparatuur.
2: En dat is vanuit de jeugd ingegaan en sindsdien ook nooit meer weggegaan. En ik had zoiets van, ik heb een heel mooie dressoirkast. Van ongeveer 80 bij 2 meter, dat staat leeg. En ik kan die vrachtwagens daar wel neerzetten. Maar ik denk van ik wil eigenlijk gewoon een soort landschap maken. Dat noemen ze diorama in de schaalmodellenwereld.
0: Een diorama?
2: Een diorama.
0: Oh, oké. Okay.
2: En die kun je kopen voor 4 keer de dagwaarde online.
0: Ik ga even kijken hoe dat er dan uitziet. Ja. Even voor een beeldvorming.
2: Maar je kan er ook voor

0: Drie keer de dagwaarde.
1: Kun je het zelf bouwen. Dus dat houdt in dat je naar de bouwmarkt moet. Je moet wat latjes halen, je moet wat platen halen, je moet wat kunststofplaat halen. Je moet een partij verf kopen, daar word je bang van. Heel veel lijm. Maar als je dan uiteindelijk zeg maar, de spullen hebt en je kan aan de gang. Het is een lang proces, want ik ben met de kerst begonnen. En het is nu zo soort van bijna klaar.
2: Ja, halverwege mei zijn we bijna.
1: Ja.
2: Zijn we.
1: Het is best wel een tijdrovend proces, maar ik moet zeggen, het resultaat... Ik heb dingen gedaan waarvan ik vooraf niet wist dat ik ze kon.
2: Oh god. En wat moet ik dan voor me zien? Want ik had het even snel gegoogeld. En dan zie je inderdaad mensen die een bouwplaats...
1: Mm-hmm.
2: Een bouwplaats maken met inderdaad zand. En dan een soort van onafgemaakte gebouwtjes in de achtergrond. En met leidingen in de grond van die grote betonnen leidingen. Ja, natuurlijk zijn ze dan op schaal, maar goed.
1: Mm-hmm.
2: En is dat dan ook iets wat ik me bij jou moet voorstellen? Of hoe zit dat?
1: Ja. En voor de mensen die af en toe nog wel eens naar buiten kijken... staan van die hele mooie windmolens. Nou ja, goed. Die kun je tegenwoordig ook op schaal kopen. Dus dat heb ik gedaan. En het bouwterrein moet zeg maar een bouwfase van opbouw van een windmolen zijn.
2: Oh, oké. Okay.
1: Nou, goed, die kranen die kunnen nogal groot zijn. Dus ik heb voor de kennis een 600 tons kraan op schaal.
2: Die heb je al staan. Ja.
1: Die heb ik al staan.
2: Zo'n 600 tons kraan. Ja, voor de mensen die dus inderdaad wel een beetje verstand van zaken hebben... dan hoef je nog niet eens de kraan te kennen. Maar op het moment dat je een 6 ton kraan nodig hebt... 600 ton, wat zei je?
1: 600 ton
2: kraan nodig hebt, dan heb je inderdaad wel een mega kraan. En dan is hij nog op schaal bij jou.
1: Dan is hij nog op schaal. Dus als je volledig opbouwt is hij 2 meter en weegt hij 14 kilo.
2: Dat, nou ja. Het schaalmodel moet ik zeggen, maar dat is wel logisch, ja. Ja.
1: Dat is zeg maar het gewicht waar je mee moet rekenen. Dus nee. Ja, ik heb er gek genoeg heel veel plezier in. Ik heb wel zoiets van, ja, ik wil het gewoon afmaken. Dus ik ben de afgelopen dagen best wel druk bezig geweest. Er zitten gewoon wat open eindjes aan. En er moet nog gewoon een plateautje moet inderdaad gevuld worden met zand. Het moet even geschilderd worden. En er zitten nog wat losse onderdeeltjes bij. Ik moet nog even spuiten. Maar dat zijn wel van dingen. Dan denk je, dat doe je even. Maar de droogtijd ervan, dat is echt ziek lang.
2: Ja.
1: Je moet bijvoorbeeld denken, van als jij een plaat gaat bestrooien met zand... en vervolgens vol gaat klederen met lijm. Dat is leuk, maar... De eerste 5 uur hoef je daar niks mee te doen. Want anders flikkert alles er weer af.
2: Ja.
1: Dus dat is gewoon een beetje zonde. Dus vooral de droogtijd, daar heb ik me echt wel op verkeken. Maar gewoon, weet je, het priele werk. Het verdijdige werk wat je met je vingers moet doen. Ik heb daar verbazingwekkend best wel gevoel voor.
2: Oh.
1: En gewoon het hout bewerken, het schuren, het lijmen. Het een beetje netjes op elkaar zetten. Maar ook van hoe kun je met een beetje standaard bouwmarkt dingen toch... een knappe landschap krijgen. Want het is natuurlijk... het is allemaal net niet soms wat je zoekt. En dan staat er heel mooi het latje van 12x44, 2,40 meter recht geschaafd. En ik kijk je er langs en denk je nou... hij gaat een beetje woon, zeg maar.
2: Hij is misschien wel recht geschaafd, maar hij is niet recht.
1: Hij is niet recht, dus wat ga je daarmee doen? Zo ben je toch een beetje aan het puzzelen en aan het doen. En er zijn best wel mensen die ook bij mij thuis zijn geweest... die zoiets hebben van, oh, dat is best wel vet hoe je dat hebt gedaan.
2: Ja, nou, hoe zijn we natuurlijk, Rick de Beer en ik, laatst bij jouw verjaardag geweest.
1: Mm-hmm.
2: Ik heb het niet gezien. Ik weet niet of je het toen al had staan.
1: Jawel.
2: Dat is me niet opgevallen.
1: Het staat natuurlijk een beetje in een donker hoekje achteraf toen.
2: Ja, dat is waar. En het is niet dat ik elke keer als ik bij jou ben, dat ik denk... Oi! Ik ga
1: even kijken.
2: Hoe gaat het met je schaalmodellen? Hé, gek.
1: Ja, maar het is ook best wel een niche, hè. Ik bedoel, je moet er wel echt fan voor zijn en aandacht voor hebben. Net zoals dat je fan bent van auto's of een fanatieke gamer.
2: Ja.
1: Zo heb je ook schaalmodellen verzameld. Maar in Duitsland is dit echt big business.
2: Ja?
1: Ja. Het is heel veel markt voor je.
2: Lijp. Maar blij dat je er zo blij mee bent. Ik ben meer van de Lego dan toch. Ik ben voornamelijk lekker in mijn kamertje bezig geweest. Alles verbouwd, plaatspelletje even op een nieuw plekje gezet. Een bureautje gemaakt. En ik dacht, welke plaat ga ik nou als eerst draaien op een nieuwe opstelling? Toen heb ik gekozen voor de Slim Shady LP. En toen hoorde ik daar, al die nummers vind ik op zich als Eminem-fan wel chill. En toen dacht ik, dan ga ik gewoon eentje draaien op de radio. En dan gaan we naar een nummer in samenwerking met Royce da 5'9". En dat is dan Bad Meets Evil.
3: I reckon you ain't familiar with these here parts.
0: You know, there's a story behind that there saloon. 20 years ago, two outlaws took this whole town over. Sheriffs couldn't stop them. Quickest damn gunslingers I've ever seen. Got murdered in cold blood. That old saloon there was their little home away from home. They say the ghosts of Bad News still live in that tavern. And on a quiet night, you can still hear the footsteps of Slim Shady and Royce the Five.

0: for Kanye West's new album, Bully. Hoor je hier bij de Rick en Rick Show op IJmond 360. Op deze hele mooie zaterdagavond.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Ik moet zeggen, ik vond het een erg lekker plaatje.
0: Het was inderdaad wel een lekker plaatje. Ja.
1: Ik kende hem verder niet, maar ik zat er zo aan het luisteren. Denk, oh, dit is eigenlijk best wel relaxed.
0: Ja, gewoon een beetje uptempo, niet te druk, maar ook niet te rustig. Mooie sample ertussendoor. Ja, dat is dan toch wel iets dat Kanye West altijd goed doet. Ondanks dat het toch wel een beetje een rare snuiter is. Maar goed, ik kan niet altijd
1: Ik kwam laatst die clip tegen, maar wat was er nou? Oh ja, was op Facebook. Dat was dan een interview met Kanye West. En dat hij op een gegeven moment zei van... Ja, ik ga toch maar even op het podium wat rustiger aandoen. En nou ja, goed, ik zat er zo aan te kijken. Ik denk wel, wat is dit een raar opening van een interview? Maar dat had er dus mee te maken dat Taylor Swift... Die had toen haar eerste Grammy gewonnen, volgens mij. En daar was ze super trots op. En toen kwam Kanye West het podium op. En die zei van... Ja, het is leuk, maar volgens mij J-Lo of Beyoncé... Die had de beste clip aller tijden. En dat is de beste clip aller tijden. En ja, toen gaf je die microfoon terug. En Taylor die stond daar zo een beetje. En nou ja, toen kwam dus Eminem. Die had daarna een diss track gemaakt over Kanye West. En toen had hij zoiets van... Nou, ik ga het rustig aan doen. Want straks ligt mijn carrière in de goot.
0: Welk liedje is het eigenlijk van Eminem dat hij die diss track over Kanye maakt?
1: Ja.
0: Ja, nou ben ik Eminem vet, maar dan... Sla ik gewoon de plank mis hier, hoor. Ik kon hier even de aap ongelooflijk uit de mouw. Zo. Gekke huis.
1: Ja, ik weet niet meer welke dat was.
0: Nou, ga jij dat eens even opzoeken? Jij zit tegenwoordig aan de researchkant vandaag bij de Rick en Rick Show. Dus je mag
1: wel een beetje weer, dat moet ik zeggen.
0: Ja, dat wel, hè.
1: Normaliter zit ik hier niet.
0: Nee. Zometeen in een nieuwe studio. Ja, we raken er niet uitgepraat over mensen. Hebben we allemaal ons eigen computertje voor ons gezicht. Kunnen we gewoon zoeken en doen en muziek maken en werk voor wat. Allemaal tegelijkertijd. Joh, het wordt hartstikke mooi. Het wordt hartstikke gezellig. Terwijl Tim dat gaat doen, gaan wij maar eens even weer een nummertje draaien. Normaal konden we nog wel eens aan Rick de Beer vragen hoe zijn voetbalwedstrijd ging. Maar volgens mij is het seizoen nu afgelopen. Die is lekker op Awakenings. En voor de rest... Wat ik wel nog kan vertellen, een van de artiesten die ik natuurlijk heel nauw volg, dat is 21 Pilots. Daar gaan we straks ook even een nummertje van draaien. Want dat zou geen Rick en Rick Show zijn zonder 21 Pilots. Maar die gaan in oktober hun grootste voorstelling of show geven ooit. Ze hebben namelijk, ze zijn steeds van kleiner naar groter gegaan. Van publiek met 100 man, 300 man, 500 man, 1000 man, 500 man. Nou, zo zijn ze steeds groter gegaan. En wat gaan ze nou doen? In oktober gaan ze in Ohio, hun thuisstad... in een stadion, daar gaan ze hun show doen. En die show die kan bezocht worden. De capaciteit is er voor 100.000 man. Dus dat zou dan hun grootste show ooit worden. We gaan even een liedje van ze draaien. Van het album Clancy. Dit is At Risk of Feeling Dumb.

0: of Feeling Dumb, 21 Pilots. En Tim de Wit, die heeft net dus de research gedaan. Want die zei van, ik heb ooit een keer een stukje gezien van Kanye West. We hadden het over Kanye West, dat het best wel een rare snuiter is af en toe. En toen zei Tim, ja, dat klopt, want ik heb wel eens een stukje gezien. En daarna deed Eminem dus een diss track over hem schrijven. Over dat wat hij dus deed op tv. Ja. Nou vroegen wij ons af, welk nummer was dat dan? En Tim, jij hebt het gevonden.
1: Dat liedje heet No Love. Zo heet de track.
0: Ja.
1: Ik zei volgens mij was dat de Emmys, maar dat was de VMA Awards. Waar Taylor Swift dus de prijs won. En Kanye West vond dat het even anders moest.
0: Ja, en nou vroeg ik aan Tim van, over welk stukje tekst gaat het dan? Dus ik was even mee gaan zoeken op genius.com. Waarbij je dus teksten kan vinden en daarbij de uitleg.
1: Mm-hmm.
0: En het gaat dus... Sorry hoor.
1: Jij kan iets beter rappen als ik, dus ik zou zeggen...
0: ik ga niet rappen, maar ik zal het gewoon even voorlezen. Het gaat om het stukje... Look at these rappers, how I treat them, so why the fuck would I join them when I beat them? They call me a freak, cause I like to spit on these pussies before I eat them. Man, get these whack cocksuckers off stage, where the fuck is Kanye when you need him? Snatch the mic from him, bitch, I'ma let you finish in a minute. Yeah, that rap was tight, but I'm about to spit the greatest verse of all. Nou goed, dan gaat hij nog even verder door. Maar dat gaat er in heel veel om, dat hij dus Kanye West lekker van het podium af wil hebben. Want jij bent zo meteen aan de beurt, maat.
1: Zo dus.
0: Scherp voor jou.
1: Ja.
0: Ja, nice.
1: Ja. Ik had nog een verzoekje, maar ik weet niet of die nog in de planning stond om te draaien.
0: Ik was al benieuwd wanneer je ernaar ging vragen.
1: Oh.
0: Dat was eigenlijk het moment dat ik hem wou gaan draaien.
1: Oh, echt? Okay,
0: nou, anders had ik hem zelf wel, gedaan hoor. Maar, nice. Maar ja, wat voor verzoekje? Wat is deze?
1: Wat is deze? Nou ja, goed, het verzoekje was... Kut, moet ik hem even opzoeken. Want ik wil niet verkeerd zeggen. My Life is Like, dat is hem.
0: Ja.
1: En dat liedje kwam in me op dat ik dus afgelopen woensdag... mijn hemelvaartsweekend inging en naar huis reed. En op de binnenrandweg bij Heemskerk de N197 naar de Rijksstraatweg... is om 4 uur altijd... Tyfusdruk.
0: Chaos.
1: Het is Polonaise rijden tot en met het centrum van Heemskerk, waar ik toevallig woon. En op dat moment dat ik rotonde aankom, zie ik iemand oversteken. En ik ben altijd wel iemand, hè, gewoon even netjes iemand de ruimte geven over het zebrapad. Die steekt over, die kijkt naar mijn auto. En er gaan een aantal vingertjes en kusjes en lijpe wagen... Dat soort complimentjes gaan er over de motorkap naar mijn vooruit. En op dat moment dacht ik van... Ja, yeah, toch iemand die mijn auto nog gewoon kan waarderen vandaag.
0: Nice.
1: En nou ja, goed, ik reed toen verder met een big smile. En toen plopte dit liedje op in mijn hoofd. Dus ik dacht, fuck it, we gaan deze gewoon even draaien.
0: Ik vind het een goed idee.
1: My life is be like.
0: Ja, my life be like inderdaad.
1: My life
0: nou, mag jij me aankondigen, vind ik.
1: My life be like... En dan ben ik alleen even de artiest kwijt. zo goed voorbereid.
0: Ben je voorbereid? Je had dit van mijlenver aan kunnen zien komen. Dat ik aan jou ging vragen. Het is jouw verzoekje, Tim. Dan mag jij lekker gaan aankondigen dat hij eraan komt. Wat de artiest is en de titel is. Oh, het is echt. Je had het zo kunnen weten. Doe het even.
1: Ja,
0: ja, dat is
1: ja, dat is ja, hem. Dat is hem. Dit is My Life Be Like van Grits.
0: Samen met
1: Toby Mac. My life be like.
0: Ondertussen moet je toch weten, Tim, dat je gewoon zo voor de bus gooit.
1: Elke keer is weer een verrassing.
0: Elke keer.

0: En dan komt hij gewoon voorbij. En natuurlijk met de sample, hè, die jullie op de achtergrond ook al hoorden van No Love. Dat liedje kennen we natuurlijk allemaal. Ken je hem niet? Zoek hem even op. Kan je hem even luisteren? Hartstikke leuk. Hartstikke gezellig. Tegenover mij nog steeds Tim de Wit.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. En zometeen in het volgende uur. Dat is eigenlijk natuurlijk jouw uurtje.
2: Dat is eigenlijk mijn uurtje.
0: Dan gaat Weekend Warriors beginnen.
2: Ja, het is weer zover.
0: Dan is het weer zover. En nou is mijn vraag. Wat gaan we zo meteen doen?
2: Oh, ik wilde zeggen, ik voel een baar aankomen.
0: Nee, we gaan
2: zo meteen de Nightis Heel Hard gaan doen. Sorry, ik ben een beetje buiten adem, want ik ben naar de koffieautomaat gelopen.
0: Je hebt twee keer heen en weer gerend. Hoe bedoel je? Eén keer heen en één keer terug. Je was nog te laat ook. Je hebt je tijd genomen ook.
2: Ja,
0: nog.
2: Dat klopt.
0: Ik kan toch niet buiten adem zijn. Jongen.
2: Zie je maar hoe vaak ik sport.
0: Ja. Kantoorbaan zeker.
2: Oeh, ja, dat klopt. En af en toe een rondje over de bouw.
0: Ja, dat moet ook gebeuren.
2: Nee, we gaan zo meteen de 90's Steel Heroes doen. Dus we hebben een aantal 90's platen. Die gaan we even draaien. Dit keer wel met een twist, want Rick, je mag de playlist gaan samenstellen vanavond.
0: Hey,
2: dus dat is wel bijzonder.
0: Wel een beetje vereerd. Ik hoop dat ik aan je verwachtingen ga voldoen zometeen.
2: Ik laat me verrassen. Ik ga er gewoon blanco in. En ik ben het research team vanavond. Dus ik heb hier onze bekende ChatGPT openstaan. En dan hoop ik wat extra informatie over de artiest en platen te kunnen vertellen. En dan draai ik het gewoon een keertje om. Want meestal doet Rick dat. En sta ik de platen te draaien. En nu doen we het een keertje andersom. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit concept gaat draaien.
0: Ik ook. En we gaan er eerst even uit voor het laatste nummertje en de reclame. Tim die kwam met een heel bijzonder nummer. die wou horen.
2: Het was geen verzoekje overigens, maar ik dacht gewoon, ah, is eigenlijk wel grappig. Het opgekonkerd offensief en
0: Pietotello. Oké, we gaan wel aanzetten. Sorry voor de mensen. Zometeen gaan we lekker door naar de 90's. 90's Steel Heroes hier bij IJmond 360. We gaan eruit met opgekonkerd offensief Pietotello en het pompstation. Voor Holland ga ik dood. En zometeen gaan we terug naar de 90's. Dus mocht je denken, wat is dit? Zometeen goede muziek.

0: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
1: De dag dat de inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat de inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van minstens 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Israël meldt dat in Gaza een hoge Hamas-commandant is gedood. Hij zou een van de laatste nog levende kopstukken zijn van de terreuraanval van 7 oktober 2023. Volgens het Israëlische leger werd hij gedood bij een luchtaanval. Voorafgaand aan de finale van het Eurovisie Songfestival hebben in Wenen enkele duizenden mensen gedemonstreerd tegen deelname van Israël. Ze vinden dat de organisatie met 2 maten meet. Rusland mag niet meedoen vanwege de oorlog in Oekraïne, maar Israël is wel toegelaten. De demonstranten in de Oostenrijkse hoofdstad mochten niet in de buurt komen van het evenementencomplex waar vanavond de finale van het Songfestival wordt gehouden. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio.
2: Klopt.
1: Met de komst van Heijmond 360.

0: zeggen, we zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Weekend Warriors, 90s Still Hero.

0: Ja, een hele goede avond. Je luistert naar de Weekend Warriors hier bij IJmond 360 vanuit locatie Beverwijk. Voor nu nog een hele goede zaterdagavond. Het is 4 over 8 en dat betekent dat de 90 Still Heroes het half uurtje ervan begonnen is. En dat doe ik natuurlijk niet alleen. Dat doe ik met de oprichter en de El Jefe, zoals ze dat noemen, van het radioprogramma. Tim de Wit. Tim, goedenavond.
1: Goedenavond, Rick. Goedenavond. Ja, het is een keer wat anders, want normaliter doe ik altijd de opening, maar omdat wij van plek gewisseld zijn, zijn we ook van een rol gewisseld. Dus dan is de intro dit keer aan jou. En ik zal het onderdanige research team zijn vanavond.
0: Nee, dat is helemaal niet minder belangrijk. Dat is, nee. Nee, ten eerste is dat een sneer naar mij, dus fuck jou. En nee.
1: Kijk, we zijn er weer lekker. Huppatij, we gaan er weer voor.
0: We zitten er weer lekker in. Nee, we hebben inderdaad, we zijn even van rol geswitcht. Jij zei meer van ja, ik heb niks voorbereid, dus eigenlijk weet ik niets. Nou, ik zeg, dan weet ik het goed gemaakt. Ik zeg, ik improviseer wel een lijstje waar we doorheen gaan. Dan hoop ik dat ik voldoen aan jouw verwachtingen. Dat vind ik natuurlijk het leukste om nu achter te komen.
1: Ja.
0: En dan is het aan jou om op basis van mijn lijstje dan research te gaan doen. En dan vind ik wel, normaal gesproken roep jij dan vanaf hier, Rick, zoek even hier wat op. Hier mag je wat over vertellen.
1: Ja.
0: Ik laat dat helemaal aan jou. Dus als jij een nummer hebt waarvan je denkt, daar wil ik wat over vertellen, dan doen we dat. En als je daar nog niks over te vertellen hebt, dan draaien we lekker door. En dan gaan we gewoon door die 90's heen.
1: Okay.
0: Dus ik laat het helemaal bij jou. Dus je moet gewoon even zeggen, Rick, ik heb hier wat leuks over gevonden. Hier wil ik wat over zeggen. En als je dat niet hebt, dan gaan we gewoon door. Dan draaien we gewoon door. Of we doen af en toe even een babbeltje. Maar dan zonder research team.
1: Zonder research. Nou, dat klinkt als een plan.
0: Ja, toch?
1: Dat klinkt zeker als een plan.
0: Mooi. Er staat dus wel druk op de ketel. Want heb ik inderdaad een lijstje die voldoet aan de waarde van Tim de Wit. Die over de 90's heeft. Want als eentje, zeg maar, van ons 90's expert is. Dan is het natuurlijk Tim de Wit. Dus ik ga mijn best doen. Ik heb er een aantal nummertjes ingezet. We gaan beginnen met een Nederlandse band. En als ik zeg Nederlandse band, dan kunnen dat in de 90's nog wel heel veel mensen
1: zijn. Dat zijn er best wat geweest.
0: Dat zijn er best wel veel. Maar als ik nou zeg dat ze laatst hun laatste optreden hebben gegeven in de Ahoy als een soort tribute, waarvan uit mijn hoofd de basgitarist overleden is al.
1: Golden Earring.
0: Ja, hij heeft hem inderdaad. De Golden Earring. We gaan als eerste naar de Golden Earring. Going to the Run.
2: Het half uur van de 90's.

0: Golden Earring, Going to the Run, hoorde je hier bij de Weekend Warriors 90s Tour Heroes.
1: Ja, en daar heb ik gelijk wat, wat bij gevonden. Album gereleased in 1991, genaamd de Bloody Buccaneers. En het nummer Going on the Run van Golden Earring gaat in essentie over vrijheid, kameraadschap, motorrijden als levensgevoel, het verlies van een vriend en trouw blijven aan wie iemand was. Namelijk, de titel verwijst namelijk Going to the Run. En dat heeft te maken met samen een rit maken op de motor. In het lied kijkt de verteller terug op een overleden vriend die leefde voor vrijheid en de weg. Het nummer werd geschreven als eerbetoon aan een vriend. Aan een vriend uit de motorwereld van de band. De sfeer is megalonisch, maar ook respectvol. Niet alleen verdriet, maar ook bewondering voor iemand die echt leefde zoals hij wilde. Een belangrijke onderliggende boodschap is: sommige mensen kiezen niet voor veiligheid of een normaal leven, maar voor vrijheid, risico en passie. Zelfs als dat hen uiteindelijk kan breken. Daarom raakt het nummer veel mensen, ook buiten de motorwereld. Het gaat eigenlijk over identiteit en herinnering. Met andere woorden, motorrijden kan best gevaarlijk zijn.
0: Ja, vertel mij wat. Dat hoef je mij niet te vertellen, dat motorrijden gevaarlijk kan zijn. Maar inderdaad, ja, je haalt het natuurlijk ook wel een beetje uit het nummer. Hè. Als je luistert, het is gewoon heel melodisch, heel groot, heel mega. Going to the Run, ja, het klinkt heel, heel emotioneel, maar tegelijkertijd zo krachtig. Dus nou ja, precies eigenlijk wat jij zegt. Alleen het verhaal erachter dat het een beetje verteld wordt als blik op motorrijden en dat soort dingen, dat ik nou nog niet eerder gehoord.
1: Mocht jij komen te overlijden bij een motorongeluk, mogen we deze dan draaien? Ja, ik ga er niet van uit en ik hoop het ook zeker niet dat het gebeurt. Maar
0: nee, laten we even afkloppen. Even. Zo. Nee, nee. Het mag wel.
1: Okay.
0: Ja, ja, dat is prima. Goed, nummertje goedgekeurd, denk ik. Want zeker, ik moet het lijstje maken, maar dan is deze in ieder geval goedgekeurd. Dus ik heb al één nummer van de nummers die we gaan draaien voor het half uurtje, wat in ieder geval klopt. Maar we zijn er natuurlijk nog niet, want ik ga nog een poging wagen. En misschien neig ik deze een beetje naar mijn eigen, wat ik leuk vind.
1: Ja, naar jouw eigen stijl.
0: Naar mijn eigen stijl, maar ik denk dat jij het op zich ook wel een leuk nummertje vindt. We gaan door. Het volgende nummer van een half uurtje van de 90s. We gaan naar de rap. Eminem, dit is My Name Is.

0: teksten wat eruit is gekomen. Dat is dermate veel dat ik denk van nou, ik kan niet echt een hele knappe korte samenvatting maken. Dus we slaan hem over.
1: Nou ja, prima. Dat kan. Ja, nee, dat is helemaal goed. Maar ik wou wel even benoemen dat jij dus inderdaad wel keihard aan het werk bent.
0: Ja, ja, zeker. Ik doe mijn best.
1: Als research team.
0: Uiteraard.
1: Mijn vraag aan jou is wel, ben je ondertussen nog tevreden met de 90's lijst die ik dus aan het maken ben?
0: Nou, twee liedjes, zeker.
1: Yes, oké, okay, top, top. Dan ga ik nu wel een hele wilde gok maken.
0: Spannend, spannend.
1: Ik vind het zelf wel een heel persoonlijk leuk nummer. Hij komt ook uit de 90's.
0: Yeah.
1: We gaan namelijk naar de Spaanse taal.
0: De Spaanse taal.
1: En dat moet bij jou volgens mij altijd wel net even liggen. Het moet bijvoorbeeld geen, hoe heet het nummer ook weer? Wat er altijd... ik ben dat nummer vergeten. Despacito. Moet geen Despacito zijn natuurlijk. Maar ik denk zelf dat jij deze wel kan waarderen. En dat het lijstje zometeen gewoon nog steeds bij drie nummers dan blijft. Wat dus goed is.
0: Oké, ik laat me verrassen.
1: We gaan naar Enrique Iglesias met het liedje Bailamos.

0: Rhythm. You can feel it, people feel it. Rhythm. Rhythm is a dancer. Rhythm is a dancer. Van rhythm. Snap.
1: Take with you can feel it, people feel it. Rhythm is a dancer. Rhythm is a dancer van Snap hoorde je hier bij de 90s Tear Heroes. En daarvoor Enrique Iglesias met de Bailamos. En Tim, ja, daar volgens mij wel wat over gevonden.
2: Hè? Ja, zeker. Het duurde even voordat ik mijn tekstje bij elkaar had. Maar het is gelukt. En zoals ik bij de aankondiging verrast zei van... Oh, komt dit uit de 90s dan? Het komt inderdaad uit de 90s. Bailamos is een hit van de Spaanse zanger Enrique Iglesias. Nou ja, wie wist dat niet? Hij werd uitgebracht op het album Enrique. Tevens werd het nummer ook gebruikt als soundtrack voor de Amerikaanse film Wild Wild West. Het liedje werd uitgebracht in 1999 en stond 16 weken in de Nederlandse top 40. Met de vierde plaats als hoogste positie. In Nieuw-Zeeland en Spanje werd het een van de grootste en succesvolle singles van 1999. Het liedje... Bailamos gaat vooral over verleiding, passie en overgave tijdens het dansen. Bailamos betekent letterlijk wij dansen in het Spaans. Het liedje gebruikt Enrique. In het lied gebruikt Enrique dansen als metafoor voor romantische en fysieke aantrekkingskracht. De sfeer is intens, zomers en sensueel. De belangrijkste thema's: verliefdheid op het eerste gezicht, spanning tussen twee mensen op de dansvloer, jezelf verliezen in het moment. Verlangen en aantrekkingskracht. De bekende regel: tonight we dance, I leave the life in your hands.
0: Echt een Spaans nummer, hè?
2: Echt een Spaans nummer.
0: Echt een Spaans nummer. Erotisch.
2: Erotisch, sensueel.
0: Sensueel dansen.
2: Allemaal rode doeken.
0: Bailamos.
2: Bailamos.
0: Hola, ¿qué pasa? Bailamos, me gusta. Nou ja, goed. Voor de rest is mijn Spaans niet heel goed. Dus laten we dat lekker achterwege laten. Tot nu toe. Scoren. 90's lijst die ik gemaakt heb. Normaal gesproken doe jij dat. Hoe sta ik ervoor? Je mag eerlijk zijn.
2: 8 uit of 10.
0: 8 van de 10. Ja, dat Spaanse nummertje was even wat minder zeker.
2: Nou, nee. Ik vind het afwisselend, verrassend en vernieuwend. Dus
0: nou, mooi.
2: Ik ben zeer positief.
0: Mooi.
2: Mag je vaker doen zo.
0: Nou, top. dan heb ik nog één nummertje.
2: De laatste. Banger.
0: En ik denk dat dit wel de kerst op de taart is. En die ervoor gaat zorgen dat de score zometeen 10 van 10 is.
2: Oh jee.
0: Want ik ken jou een beetje. Ik weet een beetje wat voor muziek jij leuk vindt. En ik dacht, we moeten er wel uit met een banger. Nou heb ik niet per se hardcore gedaan. Of iets in die trant.
2: Daar was ik een beetje bang voor.
0: Geen
2: straks komt er
0: dat soort dingen. Nee.
2: Rakker van de plaat.
0: Ik ga nog niks zeggen. Ik ga hem gewoon afspelen. En dan aan jou zometeen de taak. Kan je het liedje inderdaad benoemen? Ik denk het namelijk wel. En of dat inderdaad de score 10 uit 10 maakt, of dat ik ermee moet stoppen.
2: Dan leg je de lat wel hoog voor jezelf.
0: Ja, klopt. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Dan gaan we.

0: Friends van Scooter was het laatste nummertje van de 90s Till Heroes hier bij Weekend Warriors. En nou is mijn vraag, voordat je überhaupt iets zegt, Tim, 10 uit 10 of niet?
1: Absoluut.
0: Yes!
1: 11 uit 10 zelfs.
0: 11 uit 10!
2: 11 uit 10! We hebben een hele avond hier gemaakt.
0: Hoppatee!
2: Heerlijk.
0: Hoppatee! Eerste win op dit kanaal.
1: 2 likes erbij.
0: Lekker.
2: Ja, nee.
0: Ja, dankjewel.
2: Echt een lekker lijstje. Het is afwisselend, het is verfrissend. En allemaal in de 90's ook, zoals je zelf aangaf. Dus nee, ik ben er super blij mee. En,
0: ik voel me vereerd.
2: Mag je vaker doen dit.
0: Ik ben blij dat het voldoet aan jouw eisen. Dat is mooi. En dat is misschien wel leuk om erbij te vertellen voor de mensen die het zich afvragen voor zometeen als ze inderdaad naar het nieuwe pand gaan. Dan kunnen we waarschijnlijk ook makkelijker wel die switch maken. Want nou zit er echt wel best wel ruimte tussen. Mm-hmm. Er zit namelijk een stuk glas tussen ons. Ik moet hier om het bureau heen lopen naar de andere kant. En jij moet dan deze kant. En dan zou je de laptop en weet ik wat. Maar volgens mij gaat dat zometeen sowieso allemaal een stuk makkelijker. Dus dan zouden we dit soort dingen gewoon vaker kunnen doen. Dat we inderdaad het maken van het lijstje een beetje afwisselen.
1: Ik zou het wel leuk vinden.
0: Ik ook.
1: Ja
0: ik vond het leuk. Ik merkte wel een soort van prestatiedruk. Want Mr. Professor 90's. Er zijn weinig mensen afgestudeerd in 90's muziek. Behalve Tim de Wit. Dus je hebt wel wat te presteren. Maar ik ben blij dat het lijstje... Dat het
2: ja, lijstje haalde ik ook een titel op examen. Want ik was de enige. Hè, dus
0: ja. Nice.
2: Lekker wel. Goed gedaan.
0: Had jij nog iets leuks gevonden over dat nummer, Friends, van Scooter? Of is het allemaal niet
2: ja, daar is best wel het een en ander over geschreven. Moet ik even kijken. Friends is een nummer van de Duitse raveband Scooter, uitgebracht in 1995. Het is het derde single van hun debuutalbum En The Beat Goes On. Sorry. Friends is het eerste scooternummer waarbij gebruik wordt gemaakt van een vrouwelijke zangstem, waarbij de toonhoogte is verhoogd. Het nummer werd wederom een grote hit voor Scooter in het Duitse taalgebied, met een derde positie in Duitsland. In de eerste Nederlandse top 40 haalde het nummer een bescheiden 24e positie. Dat is niet zo hoog. Maar dat boeit niet, want voor mij is hij nog net zo hard als altijd.
0: Nice.
2: Even kijken. Nou ja, goed, hoogste posities in verschillende Europese hitlijsten. Ik merk trouwens wel dat mijn ogen die lezen sneller dan omdat ik praat. Dus soms verslik ik een beetje in mijn eigen woorden. Hitlijsten onder andere Duitsland, Nederland en België. Daar staat hij vrij hoog. En uiteindelijk is er een nieuwe versie gemaakt. Friends Turbo, uiteraard voor de film New Kids Turbo. En deze versie is iets harder en moderner geproduceerd dan het origineel.
0: Nice.
2: Tot zover Scooter. Voor mij een bangertje voor in de lijst.
0: Top. Nou, ik ben blij dat ik dan toch nog een aandeel heb aan jouw muzieklijst. Zo, toch fijn.
2: Fijne avond.
0: Night of the Heroes is voorbij. Yes, dat is namelijk het eerste half uurtje. Het tweede half uurtje is altijd voor de wat modernere muziek. En dan wil ik gelijk hem oppakken met een remix van David Guetta van een liedje van DaBaby. En dat heet Pop That Thing.

0: Lokje Rocha van Catriel, Paco Amoroso en Friggin. En daarvoor hoorde je Pop That Thing van DaBaby en David Guetta hier bij de Weekend Warriors. Normaal het eerste half uurtje natuurlijk, het half uurtje van de 90's. En dit is gewoon het half uurtje van de kijk maar lekker wat je doet. Ja, nee, het is wel moderne dance muziek. Ja,
1: het is
0: wel
1: waar
0: we naartoe gaan, zeg maar. We doen niet van alles, het is wel echt moderne dance muziek.
1: Het is een beetje recent uitgebracht werk wat we nu willen laten horen.
0: Ja.
1: En ik moet zeggen, ik ben toch heel blij dat je niet de jingle van de partyagenda erin pleurde nadat de 90's, half uur van de 90's klaar was. Want dan had ik heel snel moeten zoeken naar wat feestjes. En nou ja, zoals jij praat, dat kan bijna niemand. Dus dat...
0: dankjewel.
1: Dat ging hem niet worden voor mij. Maar ik moet zeggen, het vernieuwend en verfrissend, dat zet zich door. Want ook dit, ik vond het wel echt een banger hoor, deze plaat. Ja, zeker.
0: Nou, lekker. Tot nu toe gaat het dus goed met wat ik aanbied in de moderne EDM.
1: Ik kan morgen met pensioen, denk.
0: Ja, nee.
1: Nee, dat moet je niet hebben.
0: Functiewisseling. Ja, blijf daar zitten volgende keer. Nee, ik denk dat het inderdaad wel goed is als we het af en toe even omwisselen. Dan jij hier, ik hier. Mm-hmm. Dan komen er ook weer even frisse ideeën erin. Want jij kan wel weken achter elkaar weer een 90's lijst gaan verzinnen. Dat je denkt, ja, heb ik die nou wel gehad of heb ik die nou niet gehad? Terwijl ik bijvoorbeeld 6 hele andere nummers uit zou kiezen.
1: Ja, precies.
0: En dan
1: ja.
0: heb je gewoon al een heel ander lijstje. Dus dat is misschien inderdaad wel leuk om af en toe te doen. Gewoon even die wissel erin te gooien.
1: Ik denk dat de luisteraars het ook wel leuk vinden. Gewoon af en toe een klein beetje Eurodance georiënteerd. En dan weer wat meer hiphop. Of dan weer wat rock. Of dan weer wat anders.
0: Ja, en zo is het net hoe we erin staan. Wat we toevallig gehoord hebben. Wat we kennen. Dat helpt natuurlijk ook altijd een hele hoop.
1: Zeker, zeker.
0: En dan, ik denk dat het wel een mooie frisse wind is in de 90's Steel Heroes.
1: Dat denk ik ook. Helemaal mee eens.
0: En ook een frisse wind in de EDM scene. Dat is natuurlijk Calvin Harris. Die vaak toch wel nummers maakt die wat zomers aangelegd zijn.
1: Mm-hmm.
0: Die heeft laatst ook weer een nieuw nummertje uitgebracht. Vorige week vrijdag, als ik het goed zeg, uit mijn hoofd.
1: Is dat zo?
0: En die is ook wel weer lekker zomers. Samen gemaakt met Jesse. Dit is Calvin Harris met het liedje Satisfy.

0: show. De energie komt er lekker in zo aan het einde van Weekend Warriors eerst sturen. En goddoldje, wat een lekkere plaat, hè, jongen. Oh, lekkere beuken, lekkere kick, lekker knallen, lekker outsiders. Pas ook, jong. Bam, de speakers, jong. Bam, jongen.
1: Nederlands, alsjeblieft. Ja, het was inderdaad wel een dikke rammer. Want het was Paul Elstak in Outsiders, maar hoe heet de song?
0: Right Now.
1: Right Now.
0: Right Now.
2: Do you want me right now?
0: Klinkt op zich wel logisch, hè, als je dat dan hoort.
1: Ja.
0: Ja. Lekker!
1: Lekker! Nice!
0: Lekker nummertje. Lekker energie erin. Lekker. Bam, knallen.
1: Zeker. En wij gaan met energie richting het einde. Want we hebben nog 3,5 minuut, nou iets meer, 3 minuten 40 op de klok.
0: Ja.
1: Hebben we nog tijd voor één laatste knaller? Ik zie jou ja knikken, dus dat is goed. Gaan we die ook helemaal uitdraaien naar de reclame toe?
0: Ja, we kunnen hem helemaal uitdraaien. Zeker. Hij staat al helemaal klaar.
1: Hij staat er helemaal klaar. En wel. Je hoeft alleen op de play-knop te drukken. Ja, dan rest mij jullie niks anders dan een hele goede avond te wensen. Dit was hem voor The Weekend Warriors, The Nights of the Heroes en het recent uitgebracht werk. Rick Escher, hartstikke bedankt voor het maken van de playlist.
0: Geen probleem. Hopelijk was hij naar behoren.
1: Hij was zeker naar behoren. Het was fris, het was nieuw, het was lekker verrassend. Ik heb met plezier zitten luisteren. Ik hoop dat mijn research skills net zo goed waren.
0: Ja, niet alles kan je in één keer goed doen, hè?
1: Nee, helemaal kut.
0: Ja. Wat doe je? Wat doe je?
1: Ja, precies.
0: Kut weer.
1: Je wat? Ja, maar we hebben een leuke uitzending van gemaakt, ondanks dat we met z'n tweeën waren. En toch wel aardig kunnen lachen zo met z'n tweeën.
0: Ja, toch?
1: Dus dan wens ik jullie een hele fijne avond. Wij gaan eruit voor het weekend, hoor. Dit is de laatste banger voor vanavond.
0: Pills, drugs en motherfucking kickrolls van Sick Mode en Mutilator. Om nog even de speakers een klein tandje te beschadigen hierop.

0: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsi's te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Er vielen naar schatting 800.000 doden. Het straftribunaal in Den Haag oordeelde 3 jaar geleden dat hij dement werd en niet terecht kon staan. Félicien Kabuga was in de 90. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiaanse Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiaanse premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. Bij de zoektocht naar een vermiste Nederlander op Saba hebben de autoriteiten de hulp ingeroepen van het publiek. Er zijn een foto en een signalement verspreid. De politie wil ook weten of mensen hem een lift hebben gegeven of dat er camerabeelden van hem zijn. De Nederlander van 53 keerde woensdag niet terug van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en er worden speurhonden ingezet. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
5: Lubbers wonen en slapen.
6: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
7: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
8: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
9: Binnenkort ruis op je radio.
10: Klopt.
9: Met de komst van Eimond 360.

0: Katwijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
2: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
1: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
4: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
6: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou dus de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder, van rond de 30, zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn achter de slachting door Hutus onder Tutsis. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement, hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Het weer, opklaringen, vannacht weer periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen, later stevige buien. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
9: Binnenkort ruis op je radio.
10: Klopt!
9: Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moest daarbij de benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is de man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De Vlaamse publieke omroep, de VRT, eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. En ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend. Ze hebben opgeroepen om Tutsi's te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Het straftribunaal in Den Haag hoorde 3 jaar geleden dat hij dement was. Hij is niet berecht. Het weer, opklaringen, vannacht periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen en 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimon.

0: meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het Hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het Hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. De Vlaamse publieke omroep VRT eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. Ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet terug te keren. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt ook dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer voor Peter Bos. Het weer. Vanuit het westen trekt vannacht af en toe regen over het land. Het koelt af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt en eerst wat regen. Later stevige buien met ook kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena met psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn geweest achter de slachting van Tutsi's door Hutu's. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze weken vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0... na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later volgen ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het lied Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was het het populairste nummer. Met 516 punten won Bulgarije dus met afstand. De tweede plek was voor Israël. De derde plek was voor Roemenië. Rond het Songfestival was dit keer veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen in wie er meedoet. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide